0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buys, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buys, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws. Vandaag.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buis, die herstellend is van een ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Merrienboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyadh dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van een ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Merrienboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyadh dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheek en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor, 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen AZC in Loosdrecht is de Haagse politiek eensgezind. Dit geweld gaat te ver. Asielminister Van den Brink zei met afschuw naar de beelden te hebben gekeken. Premier Jette benadrukte dat zorgen uiten mag, maar geweld gebruiken nooit. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor Havana te maken heeft met de ergste stroomuitval in tientallen jaren. Het nationale elektriciteitsnet verkeert in kritieke toestand en er zijn geen reserves meer. De VS boden eerder $100 miljoen aan hulp aan, maar blokkeren tegelijk de olietoevoer vanuit Venezuela. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheek en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor, 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Matinee.

0: Ja, uit de 70s hoorde u Middle of the Road. Chip, chip, chip, chip, chip, chip of zoiets.
1: De matinée met Leni Loden.
0: Een hele goede middag. Het is woensdag 13/5/2026. Welkom bij deze matinée. Wij hebben vanmiddag weer veel gasten. Ja, en die komen graag praten over hun passie natuurlijk. Te beginnen om 14:15, dan bellen wij eventjes met mevrouw Christel van den Kamp over de open boerderijdagen. En om 14:30 komt mevrouw Saskia van Groen naar de studio. En dan gaan we het hebben over beachhandbal NK-kwalificatie. Georganiseerd natuurlijk door handbalvereniging Achilles. Goed, en wie zit er tegenover mij vanmiddag? Jawel, Guido zit er. Hartstikke leuk. Welkom, Guido. Nee, oh, Guido zit hier. Iedere woensdagmiddag zitten wij samen de matinée te doen. Ik presenteer en Guido die verzorgt de muziek en de techniek. En ja, denk je nou van, goh, wat leuk. Guido die zit daar. Kan die toevallig ook een plaat voor mij draaien? Nou, dat kan hoor. Gewoon even bellen met 055 540 1978.

Ja, dat was Teach In. In 1975 wonnen zij het Eurovisie Songfestival met Dinge Dong Dinge Dong. Nou, dat Songfestival is gisteren weer losgebarsten. Dus als je ervan houdt, dan kun je heel lang genieten. Jawel. Goed, je kunt ook heel erg genieten van het Oude Loo. Want het Oude Loo is nog open tot en met 28 mei. En in deze periode kun je dus door het parkgedeelte rondom het Oude Loo wandelen en genieten van de bijzondere huisjes met elk een eigen verhaal en de prachtige rhododendrons en azalea's. En ja, er is natuurlijk heel veel te doen. Ik zou zeggen, kijk gewoon even op paleishetloo.nl.

0: Wat kan Gerard Joling toch goed hoog zingen en geweldige Shangri-La was dat. Wij gaan eventjes naar Wilp. Daar woont de familie van de Kamp. En ik heb aan de telefoon mevrouw Christel van de Kamp. Goedemiddag en welkom.
1: Ja, goedemiddag. Hoi, Christel.
0: Ja, hoi, Christel. Zeg, volgens mij hebben wij elkaar vorig jaar ook al gesproken. Ik weet niet, misschien was het over de boerderij daar.
1: Nou, in het verleden wel een keer.
0: In het verleden, ja. Ja, precies. Kwam er bekend voor. Maar het komt er weer aan, hè, de open boerderijdagen.
1: Ja, klopt. Ja. Aanstaande zaterdag, of aanstaande vrijdag, dan begin ik, zeg ik het zelf verkeerd. Aanstaande vrijdag, de 15e mei.
0: Ja.
1: En tweede Pinksterdag, 25 mei, zijn in Nederland en in Vlaanderen ongeveer 70 boerderijen vrij te bezichtigen voor iedereen.
0: Oké. En hoe leuk is het, Christel, om daaraan mee te doen?
1: Ja, dat is superleuk. We hebben dus in 2022 inderdaad ook meegedaan. Hebben onze boerderij, de Elshof in Wilp, nou ja, opengesteld. Hè, ja. Dat iedereen ook kan komen. En ja, Campina regelt ook heel veel voor ons. Hè. Mm-hmm. Die zorgt dat er ook allemaal leuke spelletjes is, zijn. En lekker veel te proeven. En ja, het is gewoon een hele leuke, sfeervolle dag. En ja, we zien er naar uit om iedereen weer te verwelkomen 25 mei.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En wat doen jullie dan die dag, Christel?
1: Nou ja, voor die tijd zijn we er eigenlijk drukker mee als op de dag zelf.
0: Ja.
1: En zoals nu zijn we al flink aan het schoonspuiten. En zorgen dat alles de spik en span uitziet. En nou ja, dat ook de boerderij is die je wil laten zien aan de mensen die komen. Hè? Dat het gewoon netjes is. En dat is het eigenlijk altijd wel. Maar dat je net even de puntjes op de i zet. En op de dag zelf hoop ik eigenlijk alleen maar. Dan heb je heel veel vrijwilligers die ons helpen. En op de dag zelf hoop ik mijn handen een beetje vrij te hebben.
0: Oké. Okay. Ja. En jullie hebben ook een winkel bij de boerderij. Wat verkoop jij daar zo al?
1: Ja, daar ben ik 7 jaar geleden mee begonnen met de melktap. En melktap Wilp heette wij. En in die tijd was het een van de eerste melktaps in de regio.
0: Mm-hmm.
1: Inmiddels zijn er een aantal collega's ook begonnen. En dat is op zich heel mooi. Dat je overal in de regio rauwe melk kunt drinken.
0: Mm-hmm.
1: Of kunt kopen. Wij verkopen in eerste instantie de melk van onze koeien. Nou, en verder laten we kaas maken van onze melk. We verkopen het rundvlees van onze koeien.
0: Zo.
1: En ik heb een softijsmachine waar melk in zit van onze koeien. Zeg maar. Het ijs is echt wat romiger.
0: Ja.
1: En ja, ik heb eigenlijk een streekwinkeltje met van alles en nog wat uit de buurt, lokaal. Maar ook wat leuke dingetjes.
0: Wat leuk.
1: Zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, het is echt heel leuk.
0: Ja, en hoeveel koeien hebben jullie, Christel?
1: Ja, we hebben 170 koeien.
0: 170?
1: Ja, en dan heb je nog een stuk of 80 stuks pinken, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: 40 stuks pinken.
0: Ja.
1: Dat zijn de dieren van 1 tot 2 jaar.
0: Ja.
1: En we hebben nog een 40 kalfjes ongeveer.
0: Zo.
1: Jongvee. Ja.
0: Zo. Dat is een druk bedrijf.
1: Nou, dat kun je wel zeggen.
0: Ja. Ja, ja toch? En dan die winkel er nog bij. Doen jullie dat met de hele familie of met z'n tweeën?
1: Nou, mijn man en ik zitten dan in maatschap, zeg maar.
0: Ja.
1: En onze zoon is Ruud, die wil ook boer worden. Die
0: okay.
1: is 20.
0: Oh.
1: En die werkt nu 3 dagen in de week, of 5 dagen in de week, zeg maar, thuis en 2 dagen bij iemand anders.
0: Ja.
1: En dus we doen het op papier nog met z'n tweeën. En Ruud, die huren we zeg maar nog in.
0: Oké. Okay.
1: En in dit jaar zal die ook al bij in de maatschap komen.
0: Dus nou, leuk toch? Jullie hebben in ieder geval een opvolger, Christel, als het nodig is.
1: Wij hebben een opvolger, ja.
0: Ja, super.
1: Nou, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, weet je, jonge lui van tegenwoordig die kijken wel verder als hun neus lang is.
0: Ja.
1: En als die moeten het echt wel heel erg graag willen, anders moet je er niet eens aan beginnen.
0: Nee, dus nee. Want hij ziet het, hè? Hij ziet het natuurlijk, wat het is voor een bedrijf. En,
1: nou ja, hij weet ook, als hij er zich aan verbindt, dan blijft hij zijn hele leven lang druk.
0: Precies.
1: Dus wil je dat of wil je dat niet,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, ja, ja.
1: En voorlopig lijkt het van wel.
0: Nou, dus, kijk eens aan.
1: Daar zijn we heel blij mee.
0: Hartstikke mooi. Hij is er ook bij, natuurlijk, die boerderijdagen. Queen King staat hier, wel leuk. Queen King.
1: Koeien zijn zulke leuke, relaxte dieren. Dus, en ja, ze geven ons heel veel, zeg maar. Ze zijn zo, ja, we hebben zulke relaxte dieren. En het is zo prettig om met ze te werken. En nou ja, als ze dan net een litertje melk meer geven, dan worden we gewoon blij van. Dus,
0: maar Christel, lopen ze ook buiten?
1: Ja, wij hebben een weidegang. Dus onze koeien lopen zeg maar vanaf april tot en met oktober lopen ze buiten.
0: Oké.
1: In de wei.
0: Ja.
1: En dat is een van de voorwaarden als je melk levert aan Campina voor On the Way to Planet Proof. Dat is een bepaald logo.
0: Dat ze wel buiten moeten lopen.
1: Ja,
0: want weet je,
1: ik
0: rijd op de snelweg en dan zie ik allemaal weilanden. En dan denk ik, waar zijn die koeien?
1: Ja, maar niet iedereen maakt de keuze om ze buiten te laten lopen.
0: Nee, dat is zo jammer dan. Het is een prachtig gezicht, hè? Ja, vind ik.
1: Klopt. Ja. Wij zitten ook inderdaad aan de A1.
0: Ja.
1: En als je vanaf de A1 op ons bedrijf kijkt en je ziet de koeien lopen, dat is gewoon geweldig.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Ja, ja dat is geweldig. Nou, in Voorst hadden ze geloof ik wel eens een keer koeien knuffelen. Doen jullie dat ook wel eens?
1: Nee, dat is echt een andere collega. Hey, ja, ieder zijn ding, hè?
0: Ja, ieder zijn ding. Nee. Maar jij doet dat wel af en toe een keer met die koeien. Gewoon even knuffel geven.
1: Ja, hè? Ik knuffel heel veel. En we geven heel veel boerderijlessen. Dus dat is een beetje ons dingetje dan.
0: Ja, nou, dat vind ik ook. Ja. Hartstikke leuk. Dus als je komt kijken op vrijdag 15 mei dan, en maandag 25 mei... dan gaan we niet koeien knuffelen, maar wel gewoon kijken... en leuke dingen kopen daar in jouw winkel. En nou, dat is toch hartstikke mooi?
1: Ja, nou ja, dus ik hoop ook dat er genoeg animo is. Ja. Dat we het niet voor niks doen.
0: Nee,
1: allemaal,
0: precies. Hè? Hopen dat een beetje mooi weer is dan vrijdag. Ja. Hey, en hoeveel mensen komen er zo'n dag? Weet je dat nog van de afgelopen keer?
1: Ja, ik weet dat de dag na Hemelvaart, dus aanstaande vrijdag, is altijd iets minder druk bezocht als de tweede Pinksterdag.
0: Oké. Okay.
1: En wij doen dus tweede Pinksterdag mee. En de vorige keer hadden we 2900 bezoekers.
0: Zo hé. Hey. Dus, nou, dat vind ik hartstikke
1: fijn. Dat we 3000

0: Wilp. En dan ga je gezellig op bezoek bij de familie van de Kamp. Christel, ik vond het leuk dat je dit even wilde vertellen. En ik hoop dat er heel veel mensen komen kijken en kopen in jouw winkel.
1: Nou, dankjewel.
0: Oké, veel plezier.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Ja, u hoorde natuurlijk Dennis, Ruuskom naar huis. Het origineel was natuurlijk van Alexander Curly. Goed, wij gaan even kijken naar het weer. Nou, vanmiddag vallen er pittige buien. Kans op hagel en onweer. En ook trekt de zuidwest tot westenwind aan en wordt matig. Tussen de buien door komt de zon tevoorschijn. Het wordt zo'n 12 graden, maar bij buien dan kan het zo'n 10 graden worden. Dat is best wel fris. Vanavond en de komende nacht vallen er nog enkele buien. En in de loop van de nacht wordt het droog en neemt de wind. Gas terug. De minima liggen dan rond de 5 graden. Nou, morgen dan is het hemelvaartsdag. Heel veel mensen gaan fietsen. Ja. Is het fietsweer? Nou, ik zal het eventjes vertellen. Guido die schudt nee. Maar je weet het niet, Guido. Morgen begint de dag droog, maar in de loop van de ochtend, jawel, dan gaan er opnieuw buien vallen. Dus ik zou gewoon morgenochtend gewoon om 5 uur de wekker zetten, 6 uur op de fiets, klaar, ben je voor de bui binnen. Maar in de eerste helft van de middag is het behoorlijk wisselvallig. De kans op onweer is aanwezig, dan moet je niet op de fiets zitten. Maar minder groot dan op woensdag. Dus het valt misschien morgen nog mee. De helft van de middag, de buiigheid neemt dan af. En verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt morgen 12 graden. De wind draait in de namiddag naar het noorden en is matig van kracht. In de avond en nacht naar vrijdag is het wisselend bewolkt met

opklaringen. Het koelt af naar een graad of 3. Met aan de grond, jawel, daar hebben we hem, lichte vorst. Vrijdag gaan er vanuit het noordwesten opnieuw buien vallen. Ze zijn minder pittig dan op woensdag en donderdag. En tussen de buien door komt de zon erdoor. Het wordt een graad of 13. Een buienmatige naar west draaiende wind. En in het weekend wordt het droger en droger. Al is de kans op een bui nog steeds aanwezig. Nou, zondag wordt het 16 graden. Dus ik heb het idee dat het wel een beetje gaat stijgen de komende week. En dat klopt, want volgende week lijkt het weer een beetje lenteachtig te worden.

0: Ja, we zitten echt in het Songfestival. Loreen was aan met Euphoria. Kijk je ook naar het Songfestival?
1: Nou, de laatste jaren eigenlijk niet zoveel meer.
0: Nee, sorry. Nee, ik zeg net ook, ik heb het ook niet gekeken.
1: Ik ben er een beetje vloer in geraakt.
0: Ja, ik ook. Gisteren waren de voorrondes, morgenavond geloof ik weer. En dan zaten de avond voor het echt. Maar goed, wij hebben allemaal nummers uit het verleden. En ik vroeg natuurlijk, luister, ja, kijk jij ook wel? Dat vraag ik aan Saskia van Groen. Want Saskia, jij bent van handbalvereniging Achilles. Welkom hier in studio.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Ja, Achilles, zeg, hoe lang bestaat het al?
1: Oh, Achilles. Ja. Achilles die bestaat. Nou, we hebben een paar jaar geleden ons 60-jarig jubileum gevierd.
0: Zo.
1: Dus we gaan denk ik. We zitten op 65, denk ik, of zo. Ongeveer.
0: Kijk eens aan. Ja. Ja. En zit jij er ook al lang bij?
1: Ja.
0: Oh, lang,
1: ik denk dat ik. Ik ben nu 56, dat ik bijna 50 jaar lid ben.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: En wat heb jij zo al. En wat doe jij zo al bij Achilles?
1: Nou, nu doe ik niet zo heel veel meer. Ik doe nu eigenlijk alleen maar het organiseren van ons driedaagse beachhandbaltoernooi. Mm-hmm. Maar in het verleden heb ik echt allerlei functies gedaan. Je kan zo gek niet bedenken.
0: Oké, en je hebt zelf ook gehandbald?
1: Ja, klopt.
0: Waarom is handbal zo leuk?
1: Ja, omdat het zo compleet is.
0: Ja, hè? Lekker snel?
1: Ja, het is ook snel. Ja. Maar je bent gedurende de hele wedstrijd betrokken. Je staat niet op één positie. Je gaat in de aanval, in de verdediging. Je moet schakelen. Je gebruikt alle delen van je lichaam.
0: Ja.
1: Dus het is voor je lijf ook goed. Alhoewel, als je ouder bent, denk ik wat minder.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, dan moet je een beetje voorzichtig zijn.
1: Ja,
0: hè?
1: Precies. Ja. Maar goed, dat. Ja, het is gewoon een hele complete sport.
0: Ja, ja en de handbal natuurlijk ook met de wereldkampioenschap handbal. Het kwam wel heel erg in de picture hè, de laatste tijd, toch?
1: Klopt. De dames hebben het natuurlijk heel goed gedaan. Maar vooral de heren, die zijn nu natuurlijk heel erg aan het meedraaien.
0: Ja.
1: Die zijn zich nu in Griekenland ook weer aan het voorbereiden op de WK.
0: Ja.
1: En we hopen dat ze zich daarvoor kunnen gaan plaatsen.
0: Oké. Hey, Sinette Guido, 23 januari 1962.
1: Ja.
0: Ja, Gilles. Ja, dankjewel Guido.
1: Ja. Ja.
0: Hey, maar komen er ook wel eens bekende spelers naar jullie toe? Van de handbal, de heren en dames of zo, van de Nederlandse
1: ploeg? Nee. Weet je, als je eens een keer een clinic zou willen organiseren, staan ze daar wel open voor, hoor.
0: Mm-hmm.
1: En helemaal voor het beachhandbal, want dat is natuurlijk het stukje zaal waar je het over hebt.
0: Mm-hmm.
1: Vooral voor het beachhandbal worden toch wel speelsters en spelers ingezet om de beachhandbal te promoten in heel Nederland.
0: Ja.
1: En die kun je bij het NFV aanvragen voor een clinic.
0: Ja. En hoe oud is de oudste en hoe jong is de jongste? Weet je dat zo toevallig bij jullie, die handbalt?
1: Bij ons bij de club?
0: Ja.
1: Nou, de jongste die zijn. We hebben natuurlijk de echte jonge jonkies. Dat zijn de haatjes. Die gaan vanaf 4-5.
0: Oké.
1: En volgens mij denk ik dat Ati bij de dames nog zit. Bij de dames senior of midweek. Ik weet niet waar ze speelt. En volgens mij gaat hij richting de 70.
0: Zo.
1: Kijk maar dat is wel uitzonderlijk, hoor.
0: Dat gebeurt niet zo heel
1: veel. Uitzonderlijk.
0: Maar en hoeveel leden hebben jullie dan? Of?
1: Wij zitten nu, denk ik, gemiddeld. Ja, ik denk boven de 350 geleden.
0: Oh, ja, ja. Veel,
1: het streven
0: man.
1: Was om richting de 400 te gaan. Maar goed, ik denk dat we nu daar zo'n beetje zitten.
0: Okay.
1: Ja, we zijn wel echt een hele grote handbalvereniging, hoor.
0: Ja, super, man.
1: En landelijk ook.
0: Ook landelijk, ja. Maar mensen kunnen dus altijd nog wel lid worden van jullie.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, op onze website staan daar mogelijkheden voor om je aan te melden. Het is zelfs mogelijk om als kinderen bijvoorbeeld voetballen of een andere sport doen die in de zomerperiode niet worden aangegeven, dat ze zich zelfs bij ons kunnen aansluiten. Om alleen het stukje beachhandbal mee te maken.
0: Oké, dat kan
1: is zelfs
0: ook.
1: Mogelijk.
0: Okay.
1: Ja.
0: En het gebeurt allemaal, 14, 15 en 16 mei, dan is dus het beach-event, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja.
0: Ja, allemaal op jullie eigen terrein. Waar zitten jullie?
1: Ja, we zitten aan de Laan van Kerschoten, nummer 12.
0: Mm-hmm.
1: Daar zitten we nog. En de toekomst
0: nog,
1: wordt
0: zeg,
1: spannend.
0: Hè?
1: Ja,
0: o,
1: weet
0: zo.
1: Je, er staat woningbouw gepland.
0: Oké.
1: Dus we zijn nog heel dankbaar dat we daar nu nog zitten. En we weten niet hoe lang. Voor hoe lang. Het zou kunnen dat we er over 3 jaar nog zitten. Maar het zou ook kunnen zijn dat dit ons laatste jaar is daar op die locatie.
0: Dus dan zitten jullie een beetje in het ongewisse.
1: Ja, dat zitten we zeker.
0: Ja, ja.
1: Dus dat ligt natuurlijk bij de gemeente.
0: Ja.
1: Politiek gezien, denk ik.
0: Maar
1: dus
0: jullie zijn
1: daar
0: wel zelf ook al, denk ik, wel een beetje mee bezig.
1: Ja, al jaren.
0: Dat
1: we
0: je
1: zijn,
0: weg
1: denk
0: moet.
1: Ik, al 5 jaar bezig om te achterhalen wat onze toekomst gaat worden.
0: Ja.
1: Maar goed, daar is nog geen antwoord op.
0: Nee, ja, de woningnood is natuurlijk ook heel hoog. Ja, en dan aan de ene kant denk je van, Ja, maar hebben jullie wel een idee waar je zou willen zitten?
1: Nou ja, weet je, wij hebben wel voorkeuren.
0: Ja.
1: Maar of dat,
0: dat
1: uitvoerbaar
0: lukt.
1: Is,
0: ja, dat weet je niet natuurlijk.
1: Weet je, daar is ons voorzitter druk mee met de gemeente. En laten we hopen dat daar nu eens een keer een klap op komt te vallen.
0: Ja, maar hoeveel velden hebben jullie daar?
1: Wij hebben nu 3 beachvelden en 1 voor Hartveld nog.
0: Mm-hmm.
1: En dat voor Hartveld, dat wordt eigenlijk alleen maar gespeeld nog door de jongste jeugd. Voor de rest is het veldhandbal een beetje uitgestorven.
0: Oké.
1: Ja, daar is ook het beachhandbal voor in de plaats gekomen.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja. Hey, wij gaan straks uitgebreid over het beachhandbal praten. Maar we gaan eerst even naar de Beach Boys.

0: Daar gaan de Beach Boys. Ja, en ik ben in gesprek met mevrouw Saskia van Groen van Achilles over het handbal beach toernooi. Kwalificatie, handbal, zeg ik dat goed?
1: Ja, we zijn onderdeel van de beachhandbal tour.
0: Ja.
1: En dat is een programma door heel Nederland waar clubs toernooien kunnen organiseren. En de best geplaatste, de 8, die strijden in het laatste weekend van juni om de nationale titel.
0: Oh, en waar gebeurt dat dan?
1: Dat is in Stadskanaal.
0: Oké, dat is in Groningen. Ja, oké. Zeg, Saskia, morgen begint het.
1: Klopt.
0: 3 dagen lang. Hoe ziet morgen eruit?
1: Nou, morgen ziet er in die zin uit dat wij om 8:30 aftrappen. Met het
0: morgenochtend, hè?
1: Morgenochtend 8:30, ja, klopt. En we zijn nu bezig met alle voorbereidingen. En dan is er een hele dag programma voor de jongste jeugd. Mm-hmm. En zelfs ook de hele kleintjes gaan met de voeten in het zand. En strijden dan niet om een plekje voor nationale titel. Want het is gewoon alleen bij ons.
0: Ja.
1: Nou, dan hebben we nog de C-jeugd. Dat is 11-12. Dat is wat er morgen speelt.
0: Mm-hmm.
1: En dan vrijdag speelt de wat oudere jeugd, dus dat is zeg maar 13 tot en met 16. En zaterdag de wat oudere 18 en senioren.
0: Oké. En hoeveel teams doen er mee deze dagen?
1: We hebben dit jaar 74 teams verdeeld over 3 dagen.
0: Over 3 dagen. En waar komen die teams zo al vandaan?
1: Nou, werkelijk overal uit Nederland. Ze komen uit Limburg, ze komen uit het Utrechtse, ze komen uit Emmen, ze komen uit helemaal hoog noorden.
0: Noord, zuid, west, oost.
1: Ze komen
0: oost.
1: Uit Rotterdam.
0: Kijk eens aan.
1: Echt overal vandaan.
0: Oh, geweldig man.
1: Ja, dat is echt heel leuk.
0: Ja.
1: Ja, we staan ook wel goed bekend binnen deze tour.
0: Oh.
1: Dus de teams komen graag bij ons.
0: Nou, dat is hartstikke fijn, hè? Zijn er ook teams die voor het eerst meedoen? Of heb je er
1: Nou, er zijn
0: van?
1: Wel een aantal clubs in Nederland die heel erg gespecialiseerd zijn in het beachgedeelte, zeg maar.
0: Ja.
1: En er zijn nu een aantal teams die voor het eerst komen, of voor het tweede jaar. En je ziet dat nu de ontwikkeling van het beachhandbal wat doorpakt en dat ook andere clubs bereikt worden. En die gaan nu ook meedoen.
0: Oké. Maar

0: Beach handbal, ja, net als beach volleybal. Ja, dat lijkt me zwaarder dan gewoon op gras of op binnen, ja. Of toch?
1: Ja, maar je mag het ook niet vergelijken met het zaalhandbal. Hè? Nee. Het zaalhandbal is bijvoorbeeld 2 keer 30 minuten en dit is 2 keer 10.
0: Ja.
1: Omdat de intensiteit gewoon veel hoger ligt.
0: Ja.
1: En het is ook een heel ander spelletje.
0: Ja, je zegt gras, maar ik bedoel binnen dan.
1: Ja, het is natuurlijk, ja, precies. Ja. Maar het is gewoon een heel ander spel. En het is heel dynamisch en snel. En het is ook geen contactsport. Want terwijl het zaal is natuurlijk heel erg met contact.
0: Ja.
1: Nou, dat is hier gewoon veel minder. En je speelt ook met veel minder mensen in het veld.
0: Oh ja, hoeveel zitten er dan in?
1: Ja, je speelt eigenlijk continu een overtal met 4 aanvallers tegen 3 verdedigers en een keeper.
0: Oh.
1: Dus, en dan de verdedigers gaan eruit en dan gaan de aanvallers erin. Dus het is echt een heen en weer schakel.
0: Het is een beetje ijshockey-achtig.
1: Nee. Het gaat niet rond. Het gaat letterlijk erin. En het schuift.
0: Oh.
1: Ja.
0: Okay.
1: Dus ja, het is niet te vergelijken.
0: Nee.
1: Het is een hele mooie sport. En hierbij is fair play gewoon heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: Daar staat het beachhandbal ook onbekend.
0: Ja, en de 10e editie, zei jij nou?
1: Ja, het is bij ons 10-jarig jubileum.
0: Zo.
1: Zijn we heel trots op.
0: Doen jullie daar ook nog iets speciaals die 10e keer? Of zeg je van, het is al feest eigenlijk.
1: Weet je, er valt in die zin niet iets speciaals te kunnen doen. We zetten de scheidsrechters wat extra in het zonnetje. Want dat zijn ook vrijwilligers die je elk jaar gewoon weer heel hard nodig hebt.
0: Mm-hmm.
1: En waar je heel dankbaar voor bent dat ze er weer zijn.
0: Komen die uit Apeldoorn of ook uit het hele land?
1: Uit heel Nederland.
0: Oh.
1: Ja,
0: okay.
1: Die komen uit heel Nederland. Alleen de donderdag wordt gefloten vooral door onze eigen jeugdleden die dan een opleiding hebben gehad.
0: Ja.
1: En die moeten de praktijk dan uitvoeren bij ons. Die worden ook daarbij begeleid. Maar de vrijdag en de zaterdag zijn echt wel de topscheidsrechters.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En om dit allemaal tot een goede orde te brengen. Ja, jullie hebben ook wel veel vrijwilligers natuurlijk.
1: Ja.
0: Die zich inzetten voor deze 3 dagen.
1: Ja, nou ons hele team bestaat al uit 10 personen.
0: Hmm.
1: En dat is gewoon een hele vaste, fijne groep. We vullen elkaar blindelings aan en iedereen weet zijn eigen taak. En je merkt gewoon dat op zo'n dag als vandaag al begint samen te vallen. Daarnaast heb je natuurlijk op de toernooidagen ook nog wel wat hulp nodig.
0: Ja.
1: En dat is dan met name horeca, schoonmaken en dat soort dingen.
0: Oké, als het afgelopen is.
1: En daar doen we een beroep op de ouders.
0: Ja. Ja, schoonmaken als het afgelopen is.
1: Ja, maar tussendoor natuurlijk.
0: Tussendoor, ja, zeker.
1: Schoonmaken als mensen
0: oh, dat soort dingen. Ja, precies.
1: De kleinste dingen, overal moet je naartoe gaan denken.
0: Ja, en je zei net, morgen begint het om 8:30, morgenochtend, eerste wedstrijd. Wanneer wordt de laatste wedstrijd gespeeld?
1: Bedoel je dan morgen of zaterdag?
0: Morgen eigenlijk.
1: Ja, morgen. Morgen zijn we rond 6:00 klaar.
0: Ja,
1: vrijdag duurt het wat langer. Dus een beetje rond 8:00.
0: Oh.
1: En zaterdag is het ook weer rond 6:00.
0: Dan is het afgelopen rond 6:00. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus eigenlijk kun je gewoon 3 dagen vertoeven daar aan de Laan van Kerschoten.
1: Iedereen is van harte welkom om te komen kijken naar dit mooie sportje.
0: Ja, precies. Ja. Precies. Nou, zeg, ik hoop dat er ook heel veel mensen komen kijken. Ja, nou ja, meedoen doen er al heel veel.
1: Ja, dat doen er zeker heel veel.
0: Ja.
1: En het is toegankelijk. Het is gezellig. Laten we hopen dat het weer een beetje gaat meewerken.
0: Precies.
1: Morgen misschien wat minder, maar de rest wel.
0: Vrijdag, zaterdag,
1: En het is gewoon een hele mooie sfeer. Want bij beachhandbal heb je ook muziek. Dat is ook anders dan in de zaal.
0: Ja. Ja.
1: En kom kennis maken met deze mooie sport.
0: Kom gewoon kijken.
1: Iedereen is welkom.
0: Hartstikke goed, Saskia. En even op jullie site. Wat is de site van jullie?
1: Wij hebben gewoon avachilles.nl.
0: Oké, avachilles.nl.
1: Daar kun je wat terugvinden.
0: Ja, het programma staat erop.
1: Ja.
0: Van de komende 3 dagen.
1: Klopt.
0: Nou, hey, ik vond het hartstikke leuk dat je hier even naar de studio wou komen. Jij bent weer druk. Je gaat gauw
1: weer terug richting de Laan van Kerschoten.
0: Ja.
1: En we gaan weer verder met alles piekfijn in orde maken voor de komende 3 dagen.
0: Hartstikke goed. Saskia, ik dank je voor de komst en ik wens jullie heel veel plezier en succes.
1: Oké, dank je wel.

tonight. Ja, Sex on the Beach met Teaspoon. Nou, dat doen ze daar niet. Komende drie dagen daar bij Achilles. Nee, daar wordt gewoon lekker gehandbald. Goed, zondagmiddag 17 mei. Wat kan je dan doen? Nou, dan kan je bij de IVN Natuurwandeling kan jij kennis maken met, jawel, 22 verschillende boomsoorten. En waar gaat het allemaal gebeuren? In Koningspark Kerschoten. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en begint om 2 uur. Je moet je wel even aanmelden. En dat kan via koningspark@ivnapeldoorn.nl. En IVN-leden die kunnen gratis mee, maar anders moet je even 2 euro betalen. Nou, dat is ook niet veel. Maar heb je nou nog vragen? Denk je van, ja, wat gebeurt er allemaal die anderhalf uur? Ja, wandelen natuurlijk en nog andere dingen. Nou, dan kun je informatie kun je opvragen bij mevrouw Yvonne Zwikker@gmail.com. Dat is altijd wel handig. Dan kun je eventjes, mevrouw Zwikker, die stuurt je dan even een mailtje terug wat je kan verwachten. Aanstaande zondagmiddag 17 mei tijdens de IVN Natuurwandeling. In ieder geval maak je kennis met 22 verschillende boomsoorten in het Koningspark. Oh, Johnny Logan, ja, die heeft heel veel vaak het Songfestival gewonnen, toch?

The Beatles, Can't Buy Me Love. Goed, het is 3:05, luisteraars. We gaan er even uit voor het nieuws en zijn natuurlijk terug met het tweede uur van de matinee. Met nog heel veel leuke dingen, dus blijf gewoon bij ons. Dan ga je echt niks missen. Goed, Stevie Wonder die zit er klaar voor. Die gaat dit uur eventjes afsluiten. No new

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag in Beijing ruim 2 uur overleg gevoerd over onder meer Taiwan en de handel. Na het gesprek bezochten zij de Tempel van de Hemel. Vrijdag ontmoeten de twee leiders elkaar opnieuw, waarna Trump weer terugvliegt naar huis. Alle 11 inzittenden van een klein vliegtuig zijn deze week gered na een noodlanding op de Atlantische Oceaan. Het tweemotorige toestel was onderweg van de Bahama's naar Texas toen een motorstoring toesloeg zo'n 130 kilometer uit de kust van Florida. Een helikopter van de luchtmacht en de kustwacht redden de inzittenden. Na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen AZC in Loosdrecht is de Haagse politiek eensgezind: dit geweld gaat te ver. Asielminister Van den Brink zei met afschuw naar de beelden te hebben gekeken. Premier Jette benadrukte dat zorgen uiten mag, maar geweld gebruiken nooit. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor Havana te maken heeft met de ergste stroomuitval in tientallen jaren. Het nationale elektriciteitsnet verkeert in kritieke toestand en er zijn geen reserves meer. De VS boden eerder $100 miljoen aan hulp aan, maar blokkeren tegelijk de olietoevoer vanuit Venezuela. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Girls Talk. Geschreven door Elvis Costello en gezongen door Dave Edmunds.
1: Matinee met Leni Loden.
0: Ja, daar ben ik weer. Ik zit er nog een uurtje samen met Guido. Die doet de techniek en de muziek natuurlijk vanmiddag. En De Werf en Nationaal Jeugdorkest Nederland die presenteren 3 muziekvoorstellingen. Op 14 mei, dat is morgen dus, is de première hier in Apeldoorn op het Mai Festival. Eenvoudig reizen met het OV. Maar heb je moeite met de OV-pas of de chipkaart? Of hoe gebruik je de voordeelkaartjes? En je weet het niet. Nou, dan kun je terecht bij het OV-inloopspreekuur. En daarover praat straks meneer Pieter van der Kerkhof. En Pro Apeldoorn deelt weer groene lintjes uit. Je kunt iemand nomineren. Hoe moet je dat doen? Nou, blijf dan vooral luisteren, want dat vertelt mevrouw Fokjelien Zijlstra van Pro Apeldoorn. Goed, we zitten een beetje in de songfestivalsferen, want het is natuurlijk gisteravond zijn de voorrondes. Halve finale, finales en zo. Halve finales. Donderdagavond nog een keer. Zaterdagavond de finale. En zij stond ook ooit in de finale. Lenny Koer, zij heeft gewonnen met de Troubadour.
2: Hij zat zo boordevol muziek. Hij zong voor groot en klein.

Van 18 tot en met 22 mei, dan staat Apeldoorn in het teken van de Nationale Beweegweek voor Ouderen. Tijdens deze landelijke campagne worden ouderen gestimuleerd om op een plezierige en laagdrempelige manier meer te bewegen. Het volledige programma van de Nationale Beweegweek voor Ouderen in Apeldoorn, dat kun je vinden op www.sportserviceapeldoorn.nl. Lekker bewegen met z'n allen van 18 tot en met 22 mei. Maar natuurlijk mag je ook langer bewegen.

0: Ja, wat een uithalen. Céline Dion was dat, hier in de matinée. U luistert dus naar Radio Apeldoorn. Het is 3:13. Luisteraars. En het Maaiveld Festival komt eraan. 2 dagen lang op verschillende locaties in de binnenstad van Apeldoorn genieten van meer dan 25 optredens, voorstellingen en shows. En vanavond trapte Paul de Leeuw samen met het NJO Poporkest af met een energieke en muzikale show waarin pop en orkestrale klanken samenkomen. Ja, ik ga eventjes praten met Felix Druisma. Felix, goedemiddag.
1: Hoi, hallo.
0: Hi. Jij bent van De Werf, uit Deventer, als ik het goed begrijp. En Sanne zit ook bij jou, of niet? Ik heb hier twee namen. Oké. Jij bent er ook bij. Oké. Zeg, Felix, ik ga even met jou beginnen. Vertel eventjes wat De Werf is, want jullie zijn hier ook op dat maaiveld. Maar eerst even De Werf, vertel.
1: De Werf is een onderdeel van het theaterschip in Deventer. En het is een soort jonge makerstraject voor theatermakers die net zijn afgestudeerd. En die een voet aan de grond proberen te krijgen in het theaterveld in Nederland, in het oosten.
0: In het oosten, oké. Ja. Nou, dan ben je hier in Apeldoorn. Goede adres natuurlijk ook morgen. Ja. Hey, en wat gaan jullie precies doen hier?
1: Morgen gaan wij 3 voorstellingen spelen.
0: Ja?
1: Namelijk Glitch, Copy Copy en Herken.
0: Ja?
1: En dat zijn twee kwartetten. Dus Glitch is een kwartet en Copy Copy is een kwartet. En 1 groepstuk met alle makers.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een samenwerking tussen De Werf en het NJON, waar Sanne ook bij zit.
0: Sanne ook bij zit. En Sanne, jij bent de harpiste, hè?
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Oké. En wanneer speel jij? Hoe laat? Kun je dat alvast vertellen?
2: Ja, dus de 3 voorstellingen. Het is echt een muzikaal drieluik wat we spelen. Die spelen we om 2:30.
0: Ja.
2: En we spelen dit om 4:30.
0: Mm-hmm.
2: Dus de mensen die komen om 2:30 en de mensen die komen om 4:30 zien dus 3 voorstellingen.
0: 3 voorstellingen.
2: 3 voorstellingen, ja.
0: Hey, maar Glitch, Copy, Copy en Herken. Hoe komen jullie aan die? Hoe komen jullie daarbij, zou ik maar zeggen, daaraan? Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, we hebben ergens in oktober hebben we een soort inspiratieweken gehad, waarin we concepten zijn gaan maken samen met de muzikanten.
0: Ja?
1: Dus met een drummer, een violist, een cellist en een harpist.
0: Ja.
1: En de theatermakers van De Werf. En zodoende zijn we echt op 3 verschillende concepten gekomen.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ah, wat leuk. Zeg maar, wat speel jij, Felix? Wat doe jij in de voorstelling?
1: Ik speel Copy Copy.
0: Ja?
1: Dat gaat over de gelijknamige band Copy Copy. En Copy Copy gaat doorbreken. Wij gaan wereldberoemd worden.
0: Oké.
1: Maar dat zijn we nog niet. En dat is helemaal niet erg. En wat je gaat zien in de voorstelling is de laatste repetitie voordat we de dag erna, morgen, gaan spelen in de Ziggo Dome.
0: Oké, zo.
1: En dan tijdens die laatste repetitie gaan er een aantal dingen mis. En dan wordt het opeens heel spannend of het nog wel gaat lukken. En of we dit nog wel willen. En er breekt ruzie uit.
0: Ah,
1: en we komen erachter dat we misschien een beetje een loser zijn.
0: Ach. Maar je gaat nog niet verklappen hoe het precies afloopt, hè?
1: Nee, ik ga niet verklappen hoe het precies afloopt, maar ja.
0: Ja,
1: het is een spannende situatie voor de band Copy Copy.
0: Ja, het zit ook wel een beetje iets van onderroering in, denk ik, of niet?
1: Zeker,
0: ja,
1: zeker.
0: Ja.
1: En ook de vraag van, is het zo erg om een loser te zijn?
0: Ja, is oké.
1: Okay. Is ook heel cool eigenlijk.
0: Ja, nee, dat geeft ook niks natuurlijk.
1: Nee,
0: waarom? Ja, precies. Hey, en Glitch, wat is dat dan precies?
2: Ja, Glitch, daar speel ik in.
0: Sanne? Ja, Sanne.
2: Dus Glitch en nog 2 andere makers, Anne van het Vecht en Mayar Alexan.
0: Ja.
2: En onze voorstelling gaat over Jip.
0: Jip.
2: En Jip, die heeft een heel normaal leven met een routine. En hij gaat elke dag om dezelfde tijd met de bus naar zijn werk. Alleen op 1 van die dagen gebeurt ineens iets heel raars in die bus. En vanaf daar komt er eigenlijk een hele andere wereld tevoorschijn die Jip nog niet kent.
0: Mm-hmm.
2: En in de voorstelling ga je dus ook zien hoe Jip met die nieuwe wereld omgaat.
0: Oké, maar dan allemaal Nee, ook niet te veel, Sanne. Maar dit is allemaal wel een beetje het gebeurt dan allemaal eigenlijk met instrumenten of zo.
2: Ja, klopt. Dus dat is echt de samenwerking tussen dus De Werf, waar de theatermakers vandaan komen, en het NJON.
0: Hmm.
2: Dus het NJON, dat zijn de Nationale Jeugdorkesten Nederland, zit ook in Apeldoorn, in Orpheus is een kantoor.
0: Yeah.
2: En daar komen wij dus als muzici vandaan. Dus NJON heeft 4 muzici die ze aanleveren, om het zo maar te zeggen. En een werf 4 makers.
0: Okay.
2: En nog een docent dans.
0: En ja, nou het over dans hebt, herken, gaan jullie ook doen. Is dat is iets met dans?
1: Ja, dat is een dansstuk van met ons allemaal. En het is een iets abstractere voorstelling. En dat gaat heel erg over ontmoeten en weer uit elkaar gaan, zeg maar.
0: Ja.
2: En die is geschreven door Suzanne van Hassel. Dus dat is nog de docent dans binnen de...
0: Van de Werf, bij jullie. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Oké. Okay.
2: Ja.
0: Nou, hey, vinden jullie het spannend? Of zeg je... Wij zijn wel wat gewend.
1: Spelen is altijd een beetje spannend. Je weet nooit wat er gaat gebeuren.
0: Nee.
1: Maar ik denk vooral dat we er heel veel zin in hebben.
0: Ja,
1: eigenlijk.
0: Precies.
1: Dus ik bedoel, gezonde spanning, ja, maar vooral heel veel zin.
0: Heel veel zin.
2: Ik denk inderdaad, als muzici zijn we wel echt uit onze comfortzone gegaan.
0: Ja.
2: Want normaal dan zit je echt alleen met je instrument natuurlijk. En nu doe je nou echt van alles en nog wat. Dus je beweegt en je zingt en nou ja, het rent over het podium heen.
1: Ja. Je doet het goed hoor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
2: dus in die zin, dat is natuurlijk wel spannend, omdat je zo buiten je eigen comfortzone aan het spelen bent.
0: Ja.
2: Maar ook in die zin, wat Felix zegt, het is ook heel erg leuk en ook heel veel zin in om... Nou ja, te laten zien waar we al die tijd aan hebben gewerkt.
0: Natuurlijk. En ik zei net al, op 25 optredens op verschillende locaties. Maar waar staan jullie morgen? Op het Stationsplein?
1: Oeh.
0: Of,
1: oh, dit is erg. Oh, dat weet ik even.
0: Dit is erg. Ik ben heel snel aan het zoeken. Maar ik kan dat niet zo goed snel vinden. Hé, maar ik ga dat nog wel eventjes uitzoeken. Ik hoop dat ik dat kan vinden. Maar je weet nog niet waar je naartoe moet morgen. Eigenlijk
1: jawel, daar hebben we een mailtje opgekregen.
2: Als het mooie weer is, spelen we in de buurt van de Nettenfabriek.
0: Oh, okay.
2: Als het slecht weer is, dan spelen we in de Wittenborg Universiteit.
0: Oh, in Wittenborg. En als het mooi weer is, bij het Nettenfabriek. Oh, dat heb jij even snel opgezocht, Sanne. Ik kon het niet zo snel vinden.
2: Ja, dus, op de binnenplaats bij de Nettenfabriek.
0: Hartstikke goed. Maar mensen kunnen ook kijken even op de website maaiveldfestival.nl, waar al die optredens ook op staan natuurlijk. En wacht eens even, ik heb hier het programma. Ja, dan kan je even op programma klikken. Als die het doet, ja, daar staat echt alles. Ik zie hier... zie ik jullie ook. Ik zie... Nou ja, heel veel artiesten. Ja, vast wel. Symfonieorkest, taart, jazz. Nou, dat is echt heel veel te doen. Dus ik zou zeggen, kijk gewoon eventjes op die site van het maaiveldfestival.nl. Nou, ik wens jullie natuurlijk allemaal heel veel toi toi toi hier in Apeldoorn.
1: Dank je wel.
0: En natuurlijk heel veel plezier.
1: Ja, dat is super lief.
0: Oké. Okay. Tot de volgende keer, hè?
2: Doei!
0: Ja, kijk even op maaiveldfestival.nl. Ja, daar staan al die artiesten op. En er staat ook waar het allemaal... waar het is, dus ik kan niet missen. maaiveldfestival.nl. I'm nothing special. In fact,

0: Ja, dat was ABBA natuurlijk. Zij deden in 1974 mee met het Songfestival. Zij wonen toen met Waterloo en u hoorde nu Thank You for the Music. Het Apeldoorn Symfonieorkest geeft 16 mei, dat is zaterdag, een voorjaarsconcert met in Scandinavische sferen. Het ASO, dat is dus het Apeldoorn Symfonieorkest, ja, zorgt voor een afwisselende muzikale avond. En waar doen ze dat? In de Goede Herderkerk. En dat is weer aan de Asselse straat 199. Hier in Apeldoorn. Het orkest begint. Het concert bedoel ik. Begint. Ja, het orkest ook natuurlijk. En het concert begint om 8:00. En ja, je kan kaarten bestellen op www.apeldoornsymfonieorkest.nl. Maar je kunt ook gewoon aan de kassa kopen als je binnenkomt. En er staat hier, je kunt er ook pinnen. Dat is altijd wel handig. Hè? Je denkt van, moet ik nou nog geld meenemen? Nee, dat hoeft niet. Je kan gewoon pinnen bij het ASO, bij het Apeldoorn Symfonieorkest. Goed, deze man heeft natuurlijk ook gewonnen. Duncan Lawrence met Arcades. Ja, we gaan even naar hem luisteren.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Ja, daar gaat Duncan Lawrence. Het Arcade. Hij won dus het Eurovisie Songfestival een keer hier. Ja, voor Nederland natuurlijk, voor ons. Goed, wij doen dit jaar niet mee. Nee, we zijn er niet bij. Ik ga even praten met meneer Pieter van den Kerkhof. Goedemiddag en welkom, meneer.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. U bent OV-ambassadeur. En ik ga met u praten over, over het OV natuurlijk, openbaar vervoer. Dat is ontspannen, hè, lekker in de trein of met de bus. Maar ja, als je nou niet weet hoe die OV-kaart werkt, dan zijn jullie er. Hè, want jullie hebben gewoon een inloopspreekuur.
1: We hebben een inloopspreekuur en we hebben zelfs ook een cursus waar ik het misschien straks over even met je over wil hebben.
0: Oh.
1: Maar we hebben een inloopspreekuur waar mensen gewoon binnen kunnen lopen, vrij inlopen in de bibliotheek De Maten.
0: Oh.
1: Op het Violierenplein.
0: Ja.
1: En daar zitten we elke derde maandagmiddag van 2 tot 4:30.
0: Oké.
1: En daar kunnen mensen gewoon binnenlopen, vragen over het OV stellen. En wij hopen dat we ze dan antwoord kunnen geven.
0: Ja, en wordt er veel gebruik van gemaakt dat de mensen binnenkomen, meneer van den Kerkhof?
1: Ja hoor, dat is met zeer grote regelmaat. En nou ja, goed, we hebben de laatste weken zelfs heel veel mensen gehad.
0: Oh.
1: Dat is al wel richting de zomer, hè. Dan het wordt weer tijd om erop uit te gaan.
0: Ja.
1: En dat ga je dan heel vaak toch wel weer met het openbaar vervoer.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en dan wil je even updaten van hoe gaat het ook alweer en wat betekent dat? Nou, dan komen ze mensen bij ons informatie ophalen.
0: Ja. Ja, precies. Want je kan met je OV-pas, OV-chipkaart, bankpas, je kan overal mee betalen natuurlijk. Hè? Maar kun je ook nog contant betalen in de bus?
1: Je kunt eigenlijk nergens meer contant betalen.
0: Oh.
1: In ieder geval niet in de bus.
0: Oh.
1: En bij sommige kaartautomaten van de Nederlandse Spoorwegen is het nog mogelijk. Maar bij de meeste is dat eigenlijk ook wel afgeschaft.
0: Oh.
1: En dus lekker. En in de bussen moet je zeker met je betaalpas betalen. Dat is een middel wat je ook in de trein kan gebruiken.
0: Mm-hmm.
1: En verder, we zitten een beetje in de overgang van de OV-chipkaart naar de OV-pas.
0: Mm-hmm.
1: Die gaat ingevoerd worden, of die wordt op dit moment ingevoerd.
0: Mm-hmm.
1: En sommige mensen gebruiken nog een OV-chipkaart en anderen zijn inmiddels over op de OV-pas.
0: Oké, dus je kan eigenlijk niet meer in de bus met geld betalen. Nou, goed dat ik u aan de lijn heb, want dat wist ik ook niet. Nee. Nee, ik dacht dat dat nog gewoon kon, maar dat kan niet meer. Goed, maar jullie doen dat dan. Wat zei u nou? Iedere maand?
1: Iedere maandagmiddag van 2 tot 4:30.
0: Iedere maandagmiddag?
1: Nou, sorry. Nee. Elke derde maandag.
0: Elke derde maandag van de maand. En dat is altijd op het Violierenplein in de Maat, in de Stolp?
1: Ja, klopt. We zitten vlak bij de bibliotheek.
0: Ja,
1: zitten eigenlijk bij de ingang van de bibliotheek.
0: Ja. Nou, dan maken jullie mensen wel blij, hè? Als ze weer weten hoe ze een pas moeten gebruiken en zo.
1: Ja, kijk, er zijn heel veel mensen die eigenlijk in het verleden misschien eens gereisd hebben.
0: Ja.
1: Toen jarenlang niet, zeker na de coronaperiode. Ze hebben mensen een zekere aversie tegen die bussen en weten eigenlijk niet meer hoe het gaat.
0: Nee.
1: Denken dat alles helemaal veranderd is. Nou, dat valt eigenlijk best mee.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is een categorie. En er is een categorie mensen die inmiddels de leeftijd heeft bereikt dat het niet veilig meer is om met de auto te gaan.
0: Nee.
1: En die hebben hun hele leven in de auto gezeten. Ja, en die moeten nu wat anders. Nou, die komen bij ons om te vragen van wat moeten wij dan doen? Wat kunnen wij dan doen?
0: Mm-hmm.
1: En voor die mensen organiseren wij ook die cursusreizen met het OV.
0: Ja.
1: Waardoor we eigenlijk in een rustig tempo alle verschillende elementen van het reizen met het OV uitleggen.
0: Ja, precies.
1: En we sluiten dan ook af na dus 3 dagdelen. En de 3e dagdeel gaan we een proefreisje met ze maken.
0: Ga je naar het station ook?
1: Dan gaan we naar het station. We gaan zelfs de trein in. We gaan de bus in.
0: Kijk eens aan.
1: En we maken dan een rondje van Apeldoorn via Deventer en Zutphen. En dan komen we weer terug in Apeldoorn.
0: Okay.
1: Een stukje met de bus, een stukje met de trein. Dan leggen we ook uit hoe het. Dan gaan we gewoon zien met elkaar van hoe gaat het nou met het in- en uitchecken.
0: Ja, precies.
1: Waar kun je een kaartje kopen als je die nog niet hebt?
0: Hoe moet je dat doen ook bij zo'n automaat? Ik bedoel, als je nooit met de trein gaat, dan weet je dat natuurlijk niet. Nee.
1: Dan weet je dat niet. Nee. Het is natuurlijk vandaag de dag wel iets makkelijker geworden, omdat je eigenlijk altijd met je betaalpas kan reizen.
0: Ja.
1: Dat is niet de goedkoopste vorm, maar het is altijd wel een hele makkelijke vorm, want die heb je eigenlijk altijd wel bij je.
0: Ja.
1: Maar goed, er is ook een categorie mensen die zegt van ik wil een betaalpas daarvoor niet gebruiken. Nou ja, dan zijn er...
0: Andere middelen, ja.
1: Ja, dan moet je met je overchipkaart of volgen de OV-pas gaan reizen.
0: Ja, precies. Ja. Maar die cursus waar we het nu over hebben... Hè, hoe gaat dat als mensen nou daar belangstelling voor hebben? Moeten ze zich dan eerst bij jullie melden in de stolp? Ja. Of kan dat ook telefonisch? Hoe gaat dat?
1: Nee, ze moeten zich melden bij het bureau van de OV-ambassadeur.
0: Ja.
1: En dat is op telefoonnummer 038... abonnemende 454-0130.
0: Mm-hmm.
1: Of ze melden zich via de website www.ervaarhetov.nl.
0: Ervaarhetov.nl. En het telefoonnummer, noem dat nog even.
1: 038.
0: Ja.
1: 454-0130.
0: 354-0130 en
1: 038.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en die cursus is op 2, 9 en 16 juni.
0: 2, 9 en 16 juni, hè? Juni.
1: Juni, en die wordt gehouden in de eerste twee dagdelen. Worden gehouden in de drie ranken op het Egelantierplein.
0: Ja.
1: En de laatste dag is dan de proefreis.
0: Ja, dan ga je een ritje, nou, gewoon een leuk middagje weg, zeg maar.
1: Een leuk middagje weg, ja.
0: Ja, maar zei u nou 2, 9 en 16 juli of juni?
1: Juni.
0: Oké, okay, juni, dus. Juni, ja, ja, zesde maand, oké. Okay. Goed, nou ja, we zijn alweer al een hele hoop wijzer geworden, meneer Van der Kerkhof. Ja, ja. Goed. Maandag 18 mei, daar kunnen we terecht dus bij jullie. Van 2 tot half 4 is het, hè, in de bibliotheek De Maat.
1: Van 2 tot half 4. Het is elke derde maandag.
0: Elke derde maandag van de maand. Dan,
1: behalve in de zomermaanden.
0: Nee, dan gaan jullie met de trein op vakantie.
1: Ja, gaan we met de trein op vakantie.
0: Ja, precies, precies. Goed, 18 mei van 2 tot half 4, bibliotheek De Maarten. En dan is er het OV-inloopspreekuur. En u bent daar ook aanwezig, meneer Pieter van der Kerkhof, want u bent de OV-ambassadeur.
1: Yes.
0: Oké. Okay. Ik wens u heel veel succes en veel reisplezier met het OV, zou ik zeggen.
1: Oké.
0: Okay, goedemiddag.
1: Dag.

Albert Hammond. I'm a Train was dat. Heeft u vanavond nog niks te doen? Denk je van, goh, ik wil een leuke film zien. Dan kun je bijvoorbeeld naar Gigant gaan. Want daar draait vanavond de film Champagne. En dat is een film... ja, met Maarten en Hans. Maarten gespeeld door Leo Alkmaar. En Hans wordt gespeeld door Huub Stapel. En zij reizen door de Champagnestreek. En het is een ontroerende film over familiebanden. Ik zei het al, het is een gigant. Ik ga er verder niet te veel over verklappen. Hij begint dus om 8 uur. En hij draait meerdere data. Maar daarvoor kun je even kijken op gigant.nl. Goed, we gaan even naar Edcilia Romli. Zij heeft ook meegedaan aan het Songfestival ooit. En daarna gaan wij even bellen met mevrouw Fok Jolien Zijlstra. Zij is van Pro Apeldoorn.

0: Hemel en Aarde van Etcilia Rumley. Pro Apeldoorn reikt op vrijdag 5 juni voor de 22e keer groene lintjes uit. En ik ga daarover praten met mevrouw Fokjelien Zijlstra, bestuurslid van Pro Apeldoorn. Goedemiddag en welkom.
1: Ja, dank je. Dank leuk.
0: Ja, leuk hè?
1: Mooi nummer is dit ook.
0: Ja, vond je het leuk?
1: Ja, hè? En dan voor dit mooie item van die groene lintjes.
0: Ja, mooi. Volg je het Songfestival ook of niet?
1: De aarde is... Nou, nee hoor. Nee, maar het nummer vind ik mooi in dit verband ook. De hemel en de aarde.
0: Hemel en aarde.
1: En het milieu.
0: Precies, daar zijn jullie heel druk mee. Pro Apeldoorn. Ik moet nog even aan die naam wennen. PvdA.
1: Ja, ook,
0: en GroenLinks, daar, dat is het nu natuurlijk. Heel veel te doen om die naam Pro Apeldoorn. Of Pro, zou ik maar zeggen. Landelijk ook. Ja. Goed, maar in ieder geval, jullie gaan weer lintjes uitreiken. Nou kunnen... Je kan iemand nomineren, hè?
1: Ja.
0: En wat moet die persoon doen of gedaan hebben om genomineerd te worden?
1: Ja, nou de groene lintjes. Wij reiken rode, groene en regenbooglintjes uit 1 keer per jaar. De rode zijn altijd rond Valentijn. Dat is voor de mensen met een groot sociaal hart. Mm-hmm. De paarse, de regenbooglintjes is voor de inclusieve samenleving. En de groene is echt voor mensen die zich in Apeldoorn, de gemeente Apeldoorn, zich op positieve manier inzetten voor de duurzaamheid, milieu en de natuur.
0: Okay.
1: Dat is eigenlijk dus heel ruim. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich echt... die echt een doel hebben waar ze helemaal voor gaan. En dat wat dan echt te maken heeft met duurzaamheid en milieu. Mm-hmm. En dat is altijd... dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons allemaal. En dat is een mooie reden om rond Wereldmilieudag... Dat is op 5 juni. Dus altijd de eerste vrijdag in juni.
0: Yeah.
1: Dan wordt er op een goede manier aandacht gevraagd voor die duurzaamheid. En dat is voor ons het moment dat wij de groene lintjes uitreiken.
0: En hoeveel lintjes, hoeveel lintjes kunnen er uitgedeeld worden dan? Hebben jullie...
1: Ja, er kunnen dus een heleboel, want we krijgen altijd heel veel nominaties. Maar we maken altijd een keuze voor 3.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ieder jaar krijgen dus 3 mensen een groen lintje, in dit geval.
0: En die andere mensen die genomineerd worden, die komen op de wachtlijst voor volgend jaar? Hoe zit dat dan?
1: Nou, dat hebben we gedaan ooit, maar dat doen we niet. Want die lijst wordt zo lang.
0: Oh.
1: Weet je, de mensen die genomineerd zijn, die weten dat natuurlijk ook niet, hè?
0: Nee, nee.
1: Dus je doet ook niemand tekort.
0: Nee, maar doen jullie dat aan al die mensen die dan genomineerd zijn? Gaat dat in een hoge hoed en dan ga je grabbelen en dan komen er 3 uit?
1: Nou,
0: zo gaat dat?
1: Nou, nee. Dat zou ook een manier kunnen zijn. Maar we kijken ook wel naar... het is ook belangrijk dat mensen dat belangeloos doen en vrijwilliger zijn. Mm-hmm. In het verleden was het echt ook wel grotere organisaties die het kregen. Maar in de loop der jaren is het... Dit is ook onderhand landelijk gegaan binnen GroenLinks Partij van de Arbeid.
0: Yeah.
1: Is het echt voor mensen die gewoon uit vrijwillig en vanuit hun eigen overtuiging hiermee bezig zijn.
0: Okay.
1: En dan kijken we eventjes, want ik zag nu, we hebben nu tot nu toe 10 nominaties.
0: Oh.
1: En dat worden er altijd iets van 20, 30.
0: Ja, precies.
1: De laatste weken gaat het altijd heel snel.
0: Ja.
1: Maar weet je, we moeten ook kijken dat mensen niet een dubbel lintje krijgen.
0: Nee.
1: Je hebt bijvoorbeeld hier de geweldige Zero Waste organisatie. Hè?
0: Ja.
1: Die hier in Apeldoorn al heel lang is. Heel Apeldoorn-Rijn zijn natuurlijk heel veel mensen bij betrokken. En vandaar worden altijd heel veel mensen genomineerd. Dus je kan niet altijd binnen dezelfde organisatie met het goede doel de mensen een lintje. Dus we kijken daar altijd goed naar. Er is een club die dat moet beoordelen. Dat is niet het makkelijkste werkje, moet ik zeggen. Maar we komen er altijd uit.
0: Nou, hartstikke goed. Lintjes.
1: Ja. Ja.
0: En je kunt dus nog mensen nomineren?
1: Zeker.
0: Hoe moet je dat doen?
1: Nou, als je nou denkt van ik weet echt iemand die zo'n lintje verdient. Want die is al echt, die steekt zijn nek uit voor een mooi doel wat er nagestreefd wordt. Dan stuur dan een mailtje aan bestuur@groenlinksapeldoorn.nl. Hm? We gebruiken nog even dit mailadres omdat we nog niet officieel zijn.
0: Okay.
1: En met de naam en een mooie omschrijving van de reden waarom die persoon voorgedragen wordt om het lintje te krijgen.
0: Okay.
1: Dus de nominatie echt onderbouwen.
0: En waar worden die lintjes uitgereikt op 5 juni?
1: Die worden op een gegeven moment uitgereikt. Ik moet dat maar niet vertellen, want het is een beetje... Ja, weet je, het is ook een beetje gesloten gebeuren.
0: Okay.
1: Het is niet een openbare...
0: Nee. Niet dat heel Apeldoorn daar naartoe kan gaan, zeg maar.
1: Nee, en ik weet ook niet of heel Apeldoorn dit hoort. Maar dat is, we doen het
0: Oh ja hoor, zo. Heel Apeldoorn luistert naar Radio Apeldoorn. Echt waar, echt
1: Maar weet je, meestal maken we het bekend als we dat gedaan hebben.
0: Oh, oké. Okay.
1: Okay. Daar was het. We gaan wel altijd naar hetzelfde plekje. Dus ja. dat is ook een mooi plekje wat erbij hoort.
0: Precies. En, beetje in het groen denk ik ook wel natuurlijk. Ja.
1: En dan worden die mensen altijd onder een andere... Nou ja, net zoals dat ze het met de officiële lintjes van de koning doen. Mm-hmm. Dan worden ze altijd daar naartoe gelokt zonder dat ze weten wat er gebeurt.
0: Oh, dat is altijd leuk.
1: Altijd een hele feestelijke en verrassende gebeurtenis.
0: Precies. Nou, voor 20 mei kun je dus iemand nomineren even naar bestuur@groenlinksapeldoorn.nl.
1: Ja,
0: nou, mevrouw Fokjolien Zijlstra, u bent bestuurslid van Pro Apeldoorn. Het zal wel weer een hele moeilijke beslissing worden om drie mensen daaruit te halen. Maar ik wens u daar heel veel succes bij. En wij horen en zien het natuurlijk ook wel hier weer bij ons, bij RTV Apeldoorn op onze site. Dus ik zou zeggen...
1: Maar het is altijd erg leuk om te doen. Want je mag, kan ik nog heel even?
0: Heel even.
1: Het is heel leuk om te merken hoe mensen elkaar waarderen hierin. En dat zie je heel erg.
0: Ja.
1: Weet je, mensen die aangedragen worden, worden altijd heel erg gewaardeerd door anderen. Die dan zeggen, ik wil die persoon heel graag in het licht zetten.
0: Dat hartstikke mooi. Dat is heel fijn om te horen. Ik wens jullie veel succes hierbij.
1: Dankjewel.
0: Oké, goedemiddag.
1: Dag.
0: Ja, wij gaan even luisteren naar Green Green Grass of Home. Ja, dat is ook hartstikke leuk. Allemaal in het groen. En wie zingt dat? Jawel, het is Tom Jones.

daar kwam Lynyrd Skynyrd after the storm natuurlijk. Zaten zij ook in het Songfestival. Goed, ja, het zit erop, luisteraars. Ik bedank u voor het luisteren. Guido, dankjewel. Redactie, bedankt. Ik wens u nog een hele mooie woensdag. Mooie hemelvaartsdag. En wat ons betreft, wij zijn er weer volgende week woensdagmiddag om 2:00. Goedemiddag. Bye.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft woensdagavond tijdens het anti-AZC-protest in Loosdrecht 4 mensen aangehouden. Een 33-jarige man werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een 37-jarige man voor het bezitten van vuurwerk en een mes. 2 anderen werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het hinderen van de politie. Bij noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn 89 mensen omgekomen en minstens 53 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren kwamen om het leven. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag in Beijing ruim 2 uur overleg gevoerd over onder meer Taiwan en de handel. Na het gesprek bezochten zij de Tempel van de Hemel. Vrijdag ontmoeten de twee leiders elkaar opnieuw, waarna Trump weer terugvliegt naar huis. Alle 11 inzittenden van een klein vliegtuig zijn deze week gered na een noodlanding op de Atlantische Oceaan. Het 2-motorige toestel was onderweg van de Bahama's naar Texas toen een motorstoring toesloeg zo'n 130 kilometer uit de kust van Florida. Een helikopter van de luchtmacht en de kustwacht redden de inzittenden. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.
1: And you can dance for inspiration.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aandeel 3i-groep, het moederbedrijf van winkelketen Action, kelderde vandaag bij de opening bijna 25% op de beurs in Londen. Dat is de grootste koersval sinds 2009. De verkopen van Action groeien nog, maar het tempo ligt met 2,4% op minder dan de helft van vorig jaar. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is gearresteerd op verdenking van witwassen. Eerder werd hij al verdacht daarvan. Zijn borgsom is vastgesteld op 2,7 miljoen euro. Yermak wordt in verband gebracht met een omkoopschandaal rondom staatsenergiebedrijf Ergantom, waarbij smeergeld zou zijn gebruikt voor de bouw van luxe huizen bij Kiev. De politie heeft woensdagavond tijdens het anti-AZC-protest in Loosdrecht 4 mensen aangehouden. Een 33-jarige man werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een 37-jarige man voor het bezitten van vuurwerk en een mes. 2 anderen werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het hinderen van de politie. Bij noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn 89 mensen omgekomen en minstens 53 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren kwamen om het leven. Het weer nog. Vanmiddag concentreert een neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer kan optreden. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog, bij 12 graden. En een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Het Britse moederbedrijf van winkelketen Action is vandaag gekelderd op de beurs in Londen. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij Action. Een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben, nu de bestedingsruimte van consumenten onder druk wordt gezet door een hogere inflatie. De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. De Cubaanse olievoorraden zijn op doordat de Verenigde Staten de brandstofimport blokkeren. Het land krijgt steeds vaker te maken met stroomstoringen. Cubanen gaan de straat op om te protesteren. Er zijn geen reserves en volgens de Cubaanse energieminister verkeert het elektriciteitsnet in kritieke toestand. De 12 medewerkers van het Radboud UMC die uit voorzorg in quarantaine zitten omdat ze mogelijk zijn blootgesteld aan het Hantavirus, zijn niet besmettelijk geweest voor anderen. Bloedonderzoek heeft dit bevestigd. Dat meldt het Nijmeegse ziekenhuis op een pagina met veelgestelde vragen over de situatie. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.

0: is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het Hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. Eén van deze mensen is een Nederlander. Het dodental in Kiev is verder opgelopen na massale Russische aanvallen. Functionarissen melden zeker 3 doden en meer dan 40 gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Volgens president Zelensky waren er vannacht meer dan 670 aanvaldrones en werden er 56 raketten ingezet. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Het Britse moederbedrijf van winkelketen Action is vandaag gekelderd op de beurs in Londen. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij Action. Een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben, nu de bestedingsruimte van consumenten onder druk wordt gezet door een hogere inflatie. De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De politie.

0: heeft gisteravond in Apeldoorn 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen noodopvang voor asielzoekers. Op de rotonde in de wijk De Maten is de afgelopen tijd vaker geprotesteerd tegen de opvangplannen in Apeldoorn. De verdachten, in de leeftijd van 16 tot 37 jaar, komen allemaal uit Apeldoorn. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. Eén van deze mensen is een Nederlander. Het dodental in Kiev is verder opgelopen na massale Russische aanvallen. Functionarissen melden zeker 3 doden en meer dan 40 gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Volgens president Zelensky waren er vannacht meer dan 670 aanvaldrones en werden er 56 raketten ingezet. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. Een Amerikaanse rechter weigert om alsnog een schikking van Elon Musk van $1,5 miljoen goed te keuren. Musk wil op die manier een zaak over mogelijke misleiding van beleggers afkopen, maar het bedrag wordt door kennis

0: als erg laag beschouwd. De rechter ziet nog veel vraagtekens om tot een deal te komen. De politie heeft gisteravond in Apeldoorn 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen noodopvang voor asielzoekers. Op de rotonde in de wijk De Maten is de afgelopen tijd vaker geprotesteerd tegen de opvangplannen in Apeldoorn. De verdachten, in de leeftijd van 16 tot 37 jaar, komen allemaal uit Apeldoorn. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. 1 van deze mensen is een Nederlander. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Matinee.
1: Radio Apeldoorn.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben 4 onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940... werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:45, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. Een Amerikaanse rechter weigert om alsnog een schikking van Elon Musk van 1,5 miljoen dollar goed te keuren. Musk

wil op die manier een zaak over mogelijke misleiding van beleggers afkopen. Maar het bedrag wordt door kenners als erg laag beschouwd. De rechter ziet nog veel vraagtekens om tot een deal te komen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden.

en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben 4 onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:03, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.

De vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Ursula von der Leyen veroordeelt zware Russische droneaanvallen op Oekraïne, waarbij volgens Zelensky 5 doden en tientallen gewonden vielen. De Europese Unie werkt aan een nieuw dronepakket van zo'n 6 miljard euro en strengere sancties tegen Rusland. Moskou vindt dat Europa geen rol hoort te spelen in de vredesonderhandelingen. Mario Draghi heeft in Aken de prestigieuze internationale Karel de Grote prijs van Aken ontvangen. Bondskanselier Friedrich Merz prees Draghi's rol bij het redden van de euro's tijdens de schuldencrisis. Ook zijn recente pleidooi voor een innovatiever Europa kreeg alle lof. In de Golf van Oman is vermoedelijk het vrachtschip Hoi Chuan gekaapt door gewapende mannen. Volgens maritieme beveiligers zit de Iraanse revolutionaire garde achter de actie. Sinds de oorlog tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten zijn meerdere schepen aangevallen of gekaapt rond de Straat van Hormuz. De politie heeft het rijbewijs ingenomen van een 27-jarige motorrijder die met 194 kilometer bij Maren-Kessel reed, waar 80 kilometer is toegestaan. Even later reed hij ook met 121 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie beslist of hij een boete krijgt of dat hij wordt vervolgd. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie Gebreisjes heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun steun rond expeditieschip de Hondius. De WHO-chef prees ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning. Volgens hem verliep de opvang van het schip rustig, ondanks de zorgen over het hantavirus. De Hondius is inmiddels terug naar Nederland. Het kabinet stelt 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ongeveer 70.000 mensen staan op de wachtlijst, waar inmiddels 15 locaties en 500 woningen zijn. De komende jaren moeten er 3.000 bijkomen, dat zegt het kabinet. Ursula von der Leyen veroordeelt zware Russische droneaanvallen op Oekraïne, waarbij volgens Zelensky 5 doden en tientallen gewonden vielen. De Europese Unie werkt aan een nieuw dronepakket van zo'n 6 miljard euro en strengere sancties tegen Rusland. Moskou vindt dat Europa geen rol hoort te spelen in de vredesonderhandelingen. Mario Draghi heeft in Aken de prestigieuze internationale Karel de Grote prijs van Aken ontvangen. Bondskanselier Friedrich Merz prees Draghi's rol bij het redden van de euro's tijdens de schuldencrisis. Ook zijn recente pleidooi voor een innovatiever Europa kreeg alle lof. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. China gaat 200 vliegtuigen kopen van Boeing. Dat zei Donald Trump tijdens zijn bezoek aan China. Trump sprak in Beijing met president Xi Jinping. Volgens Trump stemde de Chinese president in met de bestelling die groter zou zijn dan Boeing had verwacht. Polen heeft voor het eerst een in het buitenland gesloten homohuwelijk erkend. Jakob Kupriak en Mateusz Trojan, die in 2018 in Berlijn trouwden, krijgen nu een Poolse huwelijksakte. De erkenning volgt op uitspraken van Poolse en Europese rechters. Premier Donald Tusk steunt erkenning van koppels van hetzelfde geslacht. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Gebreisjes heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun steun rond expeditieschip de Hondius. De WHO-chef prees ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning. Volgens hem verliep de opvang van het schip rustig, ondanks de zorgen over het hantavirus. De Hondius is inmiddels terug naar Nederland. Het kabinet stelt 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ongeveer 70.000 mensen staan op de wachtlijst, waar inmiddels 15 locaties en 500 woningen zijn. De komende jaren moeten er 3.000 bijkomen, dat zegt het kabinet. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op Saba is een grootschalige zoekactie gestart naar een vermiste Nederlandse wandelaar met de naam Erik. Een vijftiger die tijdens een wandeling in het Wells Bay-gebied verdween. Hulpdiensten, drones, warmtecamera's en een helikopter worden ingezet. Ook de kustwacht en de Nederlandse mariniers helpen mee. De autoriteiten adviseren het publiek om niet zelf te gaan zoeken. Een man uit Middelburg is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar cel voor brandstichting in een meubelmagazijn waarbij 3 jonge mensen omkwamen. Hij was ingehuurd door een Chinees echtpaar dat 30 jaar kreeg. De verdachte was eerder in Nederland al veroordeeld en aan Italië overgeleverd voor deze zaak. China gaat 200 vliegtuigen kopen van Boeing, dat zei Donald Trump tijdens zijn bezoek aan China. Trump sprak in Beijing met president Xi Jinping. Volgens Trump stemde de Chinese president in met de bestelling die groter zou zijn dan Boeing had verwacht. Polen heeft voor het eerst een in het buitenland gesloten homohuwelijk erkend. Jakob Kupriak en Mateusz Trojan, die in 2018 in Berlijn trouwden, krijgen nu een Poolse huwelijksakte. De erkenning volgt op uitspraken van Poolse en Europese rechters. Premier Donald Tusk steunt erkenning van koppels van hetzelfde geslacht. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voor

0: voorafgaat aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Tijdens Jeruzalemdag liepen duizenden nationalistische Israëliërs door Oost-Jeruzalem in een omstreden vlaggenmars ter herdenking van de inname in 1967. Palestijnen zien dit als een provocatie. Er waren spanningen, aanvallen op burgers en winkels en gevechten in de oude stad. Zeker 13 mensen zijn volgens de Israëlische media gearresteerd. Op Saba is een grootschalige zoekactie gestart naar een vermiste Nederlandse wandelaar met de naam Erik, een 50er die tijdens een wandeling in het Wells Bay-gebied verdween. Hulpdiensten, drones, warmtecamera's en een helikopter worden ingezet. Ook de kustwacht en de Nederlandse mariniers helpen mee. De autoriteiten adviseren het publiek om niet zelf te gaan zoeken. Een man uit Middelburg is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar cel voor brandstichting in een meubelmagazijn waarbij 3 jonge mensen omkwamen. Hij was ingehuurd door een Chinees echtpaar dat 30 jaar kreeg. De verdachte was eerder in Nederland al veroordeeld en aan Italië overgeleverd voor deze zaak. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Protofol.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
3: Ja, maar, want, nee, want ik laat nu even mijn oor over.
4: Ja.
3: Want wie hebt net al de stem van Yeti gehoord.
4: Ja.
3: En ik ga er vanuit.
5: Godverdorie.
3: Ja, dan eventjes.
6: Ja. Dat kan gebeuren.
3: Begin niet maar met over Jet.
6: We hoorden dus net de stem van de Protofol. Dat was op zijn jongen door. Maar helaas hebben we van de week een bericht gekregen dat Jet de donderdag is overleden. En voor ons is dat een hele... Ja, kun je hem afzetten?
5: Ja.
6: Maar goed... Ja, het doet ons heel veel voelen. En ze heeft jaren hier aan de Protofol met de Don. En eigenlijk is Jet is eigenlijk de moeder van het van dialect.
3: De, ja, eigenlijk
6: ja,
3: wel.
6: Maar
3: ja.
6: Alles kon je aan de Protofol. Hier wees ook overal voor.
3: Jo, wat weet je ervan?
6: En daarom ben je ook te gast hier.
5: Fijn dat
6: is haar een beetje een stukje herdenking.
5: Ja, een kleine herinnering aan Jet.
3: Ja, zou ik wel doen.
5: Mijn
3: ja.
5: Eerste kennismaking met Jetty en Ineke, de zus, was op een hele koude winteravond in januari 2010. Ik zal het nooit vergeten. Ik had een cd met door op verschillende liedjes in het dialect. En... Dat vonden ze wel. Nou, maar Gerrit Niekamp zat hier ook altijd aan tafel. Ja. En die zei, nou, als je doorkomt, dan heb je zo'n alderjekerse agressieve hond. En, maar er werd ook nooit tegengesproken. Gerrit weet dat wel, nou, die hond, dat was waar. Dus ik kwam eraan. Ik denk, ik bleef eerst even in die auto zitten, voordat die hond op mij op aankwam. En ik heb nog... Ik denk een kleine 10 minuten in die auto zijn. Ik denk, moet er nog eens uitkomen. Nou, er was geen hond, geen vel of wegen te zien. Sterker nog, ze hadden niet geen hond. Ja. En toen kwam ik binnen en Ineke zegt meteen, wil je wat drinken? Ik heb lekkere chocomel. Nou, op een koude winteravond een heette bak chocomel, dat ging er wel in.
3: Ja.
5: En het was zo vertrouwd en eigen, er stond geen muur tussen. En het was om elkaar aan Jorn kennen. En dat is ook altijd zo gebleven.
3: Ja.
5: Ook al bij hun op visite waren, of hun, ze bij ons.
3: Ja.
5: Dat
3: ja,
5: er steed
3: ja, ja.
5: Nooit geen muren tussen. Dat,
3: tussen jullie is ook een enige vriendschap ontstaan.
5: Heel erg, ja.
3: Hele goede vriendschap.
5: Ja, hele goede.
6: Ja, hoor. Ja, ja, absoluut.
5: Met Amalen wel, dat, ja, dat is heel fijn.
3: Ja.
5: Een hele fijne herinnering aan. En... dat was Pietti. En... altijd om elkaar spraken, altijd in dialect, ook schriftelijk, om elkaar appen. Het was altijd in het dialect, in haar geliefde dialect en haar van mij ook.
3: Ja.
5: En we willen zo nooit in het Hooghalmse dik tegen elkaar praten. Het was altijd dialect. En ik heb hele, hele fijne herinneringen. Heb u
3: dat
5: aan,
3: ja,
5: ver,
3: ja, dat,
5: ja
3: dat,
5: en jullie ook
3: direct.
5: Natuurlijk. Dat is, en het kwam toch als een mokerslag. We wisten dat ze ziek was.
3: Ja.
5: En toen... Ineke bellen en toen zegt ze, joh, kom maar eens even zitten, want ik heb nanieuws. En toen

0: vertellen zit. Nou, dan sloot ik de benen even onder de kont weer. En we kunnen dan mollen gewoon door. Maar het is altijd weer, dan kunnen we het weer zo na, hè. Dat is...
1: Ja, want er is natuurlijk voorafgaande aan want ze kwam regelmatig in het ziekenhuis, hè.
0: Ja, dialyseren. Ja,
2: die neerdialyseren. Ja, deze 3 weken. En ja, 3 keer in de week. En dan moest ze van hier heel vaak dan af. Ze werd opgehaald of Ineke bracht haar weg en zo. En, maar op dat gegeven moment was dat niet meer te doen.
1: Nee, hè?
2: Nou, dus heel begrepen.
1: Want ze heeft ook Jorn, wat dat weet ik, heb ik zelfs nog meegemaakt. Dat ze dus aan de telefoon wel met de praten of met die.
2: Ja, ook ja, vanuit
1: het verliezen. Jorn, zolang als ik hier zit, heeft ze dat gedaan.
0: En later, ze luisteren altijd. En als de uitzending afgelopen was en ik was thuis, dan kreeg ik een belletje van haar. Het was zo gewoon. Maar je had dat anders moeten zeggen. Heel eerlijk. Dat is...
1: laatste keer, of tenminste een van de laatste keren, toen hadden we het over Zuidbroek.
2: Ja.
1: En wie weet, een speciaal woord Zuidbroek of waarom?
0: Zuidbroeken, ja.
1: Ja. En toen ik zei, ik zou niet weten wat dat wist. Houd toen over het hart. Tom, was je ermee, Tom? Nee, of was met Gerard.
0: Ja.
1: En Geert Linders. Die wist ook niet precies. En toen later kreeg ik een appje van Jet. Van, dat is Zuidbroek. En want zie, opa die ging altijd naar de Zuidbroeken.
0: De Boeien. Ja, dat zijn we ook altijd, dat Zuidbroeken,
1: Zuidbroeken, ik ken het niet. Ik ken het, nu het zegt Zuidbroek, heel makkelijk in te vullen.
0: Ja.
1: Maar hoe lang heeft Jet eigenlijk...
2: Nou, dat vraag ik me af. Want ik denk van mijn eerste keer dat... Mijn eerste herinnering aan haar is... Ik zat voor de FOA, op zondagmorgen hadden we dan een uitzending. En toen moest er wat opgenomen worden. En die mevrouw, of meneer, ik weet het niet eens meer. Maar die kwam helaas niet. En ze had opgenomen. En het was Jet was je ook. En toen raken we aan de praat. Nou... En toen heeft ze met me samen, dus die opname door. En toen heeft ze weer leven verleden. En nou, ik heb echt. En wat Joost zegt. De gewoon, zeg maar. En de manier waarop ze van ze had heel veel te vertellen. En dat ik dacht, oh, we kennen elkaar hoogst niet. En het was of het heel gewoon wordt. En zo vertrouwd. Ja. Het hele verhaal vertel. Ja. Dat heeft me ontzettend veel gedaan. Toen dacht ik, ik ben het heel anders als dat ik een dag heb of wat dan ook. En gewoon een heel fijn mens.
1: Ik vond haar ook, dat die ook vond, wie amant. Ik vond haar, als ze dan meepraat, was altijd heel zinvol. Ja. Ze wist precies wat ze, en ze had er verstand van. Ik vond altijd wel heel...
2: Ze was
1: goed bij de pinnekwam.
2: En ze wist ook alles, en nooit. Maar ze deed ook bijvoorbeeld gedichten, maken ze. Ja. Ze schreef stukjes.
0: Ik heb die albums van haar
2: lezen.
0: Uit die leest, dat is onvoorstelbaar.
2: Ja.
0: Ze heeft een keer Udeleen aan mening, mochten ze king.
1: Ja.
0: En dat is echt poëzie, wat ze deed. Dat is, dat kon ze
1: maar
0: heel
1: goed. Maar ze biedt de andere
0: kant, hè? Ja, heel, ja.
2: Ja.
1: Maar wel prettig.
2: Een chapeau voor haar, dat ze met haar zus, toen de ouders 5 achter elkaar overleden.
1: Ja.
2: Ze hebben het hele gezin overgenomen met z'n tweeën. En ze hebben het nou fantastisch. En ook merk ik aan de broers en zo ook. Ze werd op haar... Het was gewoon een prachtig mens. Het is
1: jammer. Was het ook. Jazeker.
2: Allemaal komt een keer de dag. Maar dit... Ja, het was...
0: Zulke mooie uitdrukking.
2: Ja.
0: Zulke heel... Als je een bepaalde leeftijd aan, dan zegt ze... We lopen wel in het bos waar de meeste bomen bevuld worden. dat is dan bij een bepaalde leeftijd. Ja. En dan zegt ze... Je loopt nu wel in het bos waar de meeste bomen bevuld worden.
1: Zulke, geweldige zulke, vraag, ja.
0: Of... de tijd vliegt, weet je wel.
1: Ja.
0: En dan zei ze heel dreugen erachteraan... zei de vrouwen toen ze een man met een wekker naar de kop gooien. De tijd vliegt, weet je wel. Dat is...
1: Dat vind ik wel mooi.
0: Zo heel
1: erachteraan. Dat vind ik geweldig. Ja.
2: En dus, we hebben ook hele mooie herinneringen aan elkaar. En ik heb Johan elke zaterdag met elkaar... soms serieus en soms nou lachen van hier te
1: Maar dat zegt ze ook, hè, in de aankondiging.
2: Is het dus helaas serieus. serieus.
0: Ja, en ze bellen ook, ja, altijd, dat zeg ik net ook al, altijd bellen zo bouw een uitzending uit aan, joh, je had dat iets anders moeten zeggen. Of dat had ook zo gekund, weet je wel. Dat, altijd kritiek, maar opbeurende, opbouwende kritiek. Dat is waar ze heel sterk in.
1: Ja, ik vond nog wel, ik heb er dan niet zo heel lang mee gemaakt. Ja. Maar ik vond, ze heeft opnieuw wel indruk gemaakt. Absoluut.
0: Ja.
1: Ja, absoluut. Goede indruk.
2: Ja, ja, we hebben allemaal mooie rennen. En ze was heel eerlijk. En als het niet met u eens is, dan leggen we ook uit. Waarom dat niet was. Ja. En hoort, ja. Prachtig mens.
1: Ja, ik vond het ook een prachtig
0: en
1: mens.
0: En altijd luisteren naar ons. Als ze het even kon, dan zei ze, nou, ik lig nu aan de dialyse, maar luisteren doe ik. Nou, en dan kwam hij thuis en aan het telefoontje. Ja, dat zei ik net ook al, jullie aan dat. Ja. Iets anders moeten zeggen. Of
1: hij heeft nog meer dingen met u beleefd, joh, dat je al beschreven hebt.
0: Nee, de mooie. Nou, ik heb wat opgeschreven, maar dat hebben we net al.
1: Maar dat vrouw, gewoon niet.
0: Dat zeg ik, met die hond, dat is me altijd bierbleven.
1: Nou, dat vind ik zo'n mooi verhaal.
0: Ik bleef in die auto zitten en ik denk, zo, dan komen die honden. Maar ze hadden helemaal geen hond.
1: Gewoon een hondenhaard.
2: Maar die hond, ja, joh, die heeft ook jaren met ons meelopen, hoor.
0: Ja, altijd.
2: Hoort van, ook al was ze er niet, en dan wou van hoe is het met de hond? Oh, giet wel honden, zo. Ja. En iedereen dag ook dat er een hond was. We hebben een jongen helm dus in de binnenhoop.
1: Ja, vind ik geweldig.
2: Ja, schitterend.
1: Ja, dat
2: heel
1: vind ik
2: mooi.
1: Echt. Dat vind ik
2: prachtige herinnering.
1: Ja.
2: Waar? Ja. We kunnen ze alleen iedereen maar sterkte wensen.
1: Ik wens iedereen en de familie en sterkte met het verlies van Jet.
2: En dank voor de mooie jongen die met te hebben.
0: We ben blij dat we haar gekend hebben.
1: Nou, dat vind ik ook.
0: Ja. Ja.
3: Ik heb haar niet gekend, maar ik merk gewoon, zoals jullie horen, dat ze heel dierbaar geweest moet zijn. En dat jullie er zo mooi over praten, dat jullie enerzijds emotioneert, maar jullie er ook heel graag over haar praten.
1: Ja.
2: Maar ook voor muziek en alles, ik wist het altijd, hè?
0: Ja. Ja, een vrouw van dialect horen en zo, dat. En waar ze ook vandaan kwam met Markelo, ze wist altijd wel wat van.
2: Iedereen kende haar.
1: Die herinnert Jet als een prettig mens.
0: Ja.
1: En die ook nog goed.
0: Warm mens. Warm
1: prettig mens.
2: Ja. Absoluut. En
1: dan zeg ik gewoon van. Wie gewoon dan woensdag met de afscheid van haar genomen. Ik wens de familie heel veel sterkte.
2: Ja.
1: Dat het is een prachtig mens, wel mist.
2: Ja.
1: Ik wou het door mee afsluiten. Ja. Ja, dan gaan we nu even een muziekje doen.

0: Ja, dat was dan bevoort toch met Vale Morne. Dus dat houdt nu even mijn hoor. Wie heeft nog wel... John, wie hebt natuurlijk wel meer dingen als alleen van Jet. Dus wat heb je nog opgeschreven? Waar zou je het over willen
1: hebben? Nou, wat ik het over wil hebben, ik gewoon de afgelopen week... We hebben heel mooi weer gehad, we hebben mooie feesten gehad... We hebben de koningsfeesten gehad. En ik denk dat Apeldoorn zich op zijn best heeft kunnen laten zien... De afgelopen week met de feesten hier in Apeldoorn.
0: Dat denk ik
1: en
0: wel,
1: de publieke belangstelling die er geweest is... Dat het een heel mooie week geweest is.
2: Ja. Nou, en als er geen gedonder is, dan vind ik het wel helemaal wel. Want het is een feest, hè? Maar voor sommige mensen is het een feest om de boel te beschermen.
3: Dat hoe je in Apeldoorn je ook heel mooi met maakt, hè? In de morgen.
4: In de morgen met de rotonde, bedoel je?
3: Ja, heb je de rotonde. Ja. En het is niet één keer west, het is een paar keer west. Binnen uw camera's plaatst. Ja. Dan denk je van, wie herinnert wat.
4: Ja.
3: Wat er allemaal gebeurd is. En ondertussen gewoon met elkaar weer op de voest. Zo van, de jongens, voor houdt dit? Goh, samen op die agressiviteit.
1: Het lijkt erop dat Apeldoorn zich ook een beetje op de kaart wil krijgen op deze manier. Hè? Van, er wordt veel geprotesteerd.
0: Die niet op de kaart, we komen er lang anders
1: in. Nee, maar het is
3: dat denk ik niemand. Maar die zei John, met een paar mooie feesten west. En er is hier in Apeldoorn in het verleden zat gebeurd. Dus eigenlijk zal niet beter moeten ben. Wetten eigenlijk. Maar ja, Leur die bent nogal vreemd bezig af en toe, lokken, maar een beetje zacht in druk.
2: Ja, gisteren was er toch ook wel weer een demonstratie.
0: Ook in Apeldoorn?
2: Ja.
0: Weer op de rotonde?
2: Ja, op
4: dat
2: zou kunnen.
4: Dat ging tegen asielzoekers, zag ik.
3: Een lagere school die leugsteert. Dat leeft zolang een paar asielzoekers is.
0: Nou ja, weet je wat het is? Ik denk, ik weet niet, ik wist niet eens dat het door kwam. Dus laat staan dat... Dat is zo'n beetje opgekomen van nou maar vandaag.
3: Maar dat is van de ene kant ook zo tegenstrijdig, hè? Want in de morgen, wat zit door, of wat woont door?
0: Ja, van alles.
3: Geen Apeldoorners, hè?
0: Nee.
3: Of tenminste, die bent in de minderheid.
0: Ja, die bent in de minderheid. Multiculti. Het is een multiculti.
3: Als je dat dan zo denkt, dan denk je van... Ja, waarom dan die ene waar, de andere niet?
0: Ja, maar ik denk...
1: Nee, maar het gaat
3: moet je niet zo zwart-wit kieken?
1: Nee, maar het gaat er denk ik ook een beetje om van hoe de gemeente dan weer omgaat... en hoe ze dat voor willen bereiden, hoe ze willen communiceren. He, en dat het vaak op het laatste moment wordt dat dan in de wereld gebracht... het staat te gebeuren. En wat jij ook zegt van, ik wist het nog niet eens. En dat geldt denk ik voor veel mensen. En dan gebeurt er wat met mensen, denk ik, op een manier. En ze zeggen, ja, wij
0: willen toch... manier word je toch een beetje overvallen.
1: En als je dan meer aandacht
2: over komt...
4: Gebrek aan communicatie.
3: Gebrek aan communicatie. Maar loon niet vergeten, gebrek aan lusten.
4: Dat ook.
1: Dat is heel van de communicatie. Hè? Is,
2: maar, je kunt lusten, maar ja, het stiet de mensen dan niet aan. Maar dat wil niet zeggen dat je dus ook geluk kreeg. Dus, en nou je gelukkig oor. En je uur kunt leggen van het uur. Maar ik vond het wel heel goed dat ze dus met die avond... dat als je een uitnodiging hadden, nou, dan kon niet erin.
0: Ja.
2: Dus toen, en maar dat je het niet had, kwam je er niet in. En dat doet ze ook om te voorkomen. Ja. Want wat Christ is, ze komt overal vandaan. Ze heeft hier niks te maken.
0: Maar ja,
2: dat
0: is
2: toch wel leuk.
0: Ik vind dat goed.
2: Dan zeg ik, oké, de mensen om de deur. En die hebben nu... Dan kom je erin.
0: Ik vind prima dat mensen demonstreert. En dat ze door tegen demonstreert, vind ik ook prima. Maar gewoon niet de boel vernielen. Gewoon geen politieauto's met vuurwerk bestoken. En die politieagenten met steen gooien.
4: En er zal best wat

0: tussen zitten, tussen asielzoekers. Maar ze worden nu al in een erg verdomd hoekje zitten.
1: Ja, maar dat houdt de overheid zelf.
2: Ik wil al zeggen, 100 jaar zo, misschien nog wel langer, dat bepaalde bevolkingsgroepen, of hoe je het ook maar noemen wilt, in een verdomd hoekje terechtkomt.
0: Zeker.
2: En met hele erge resultaten, wat we dus hebben gedacht. En nu ben je weer een klein beetje bezig om die kant op te vallen. Ik vind dat gevaarlijk.
0: Ja, dat is het ook. Er is een soort speaker op de kop. Dat, we hebben in het verleden nou dat meegemaakt. Dat met een nazi, zullen we maar zeggen. He, dat die je ook de mensen in een bepaald hoekje drukken. Die en dan moeten we oppassen dat niet meer gebeurt. Dat is,
3: ja, maar dat is denk ik ook met de communicatie daarover. Dat je zegt van, je ziet het al heel lang aankomen. Dit staat te gebeuren. Ga dan met de mensen in gesprek. Laat de mensen er eerst over praten. Nu worden ze overvallen. Dan krijg je dus die uitwassen,
0: denk ik. Dan kreeg je dat. Maar ik weet het niet. Maar...
1: Ja, maar weet je, het is, wie kreeg nu eigenlijk de rekening gepresenteerd van al die jongen dat iedereen in Nederland maar binnen mocht komen? Daar kreeg nu de rekening van, want... Je kunt allemaal wel zeggen, dit is niet goed en dat is niet goed. De regering luistert niet naar het volk.
2: Nee, eerst spreekt ze alles af en dan komt ze tekort.
1: Ja, maar nee, iedereen binnen. Nee,
2: al die bezuinigingen, het gaat niet alleen over asielzoekers, het gaat over verpleeghuizen, zoveel overgenomen. En de leuren kunt nergens meer heen. En als de leuren nergens meer heen kunt, en ook een bevolking tussen aanhalingstekens, wat dat ook mag winnen in de morgen. Als die problemen hebt met woningzoeken en zo, dan komt alles bij elkaar. En dan moet je een hem, of een bevolkingsgroep hem, waar je nou kunt wijzen. Het is allemaal schuld van
1: Nee, maar ik bedoel, we hebben nu alleen over die AZC. Mm-hmm. Dat is gewoon een kwestie van, wie heeft al die jongen, maakt niet uit welke ring, al die mensen maar binnenlaten. En nu heb ze een probleem, want nu moet je ze aan, anders wie kunt ze niet meer kwijt. Maar wie kent ze ook niet kwijt?
2: Nee, omdat ze alles weg hebben gehaald. En toen wisten ze van, oorlog is iets van alle 10. En asielzoekers die blieft te komen.
1: Ja, maar
2: gelukszoekers kun je het ook nemen. En gelukszoeken vind ik niks verkeerd aan, want dat zeg het al. Gelukszoeken. Iedereen is geen gelukkig. Maar de leur die komt niet zomaar hier, hè.
3: Ik
1: vind wel, de mensen die echte vluchteling... Mooi binnenloren. Maar die gasten uit andere land, die komt hier alleen maar gewoon...
2: Nee, maar daar heb je over die pa die rotzooi kopt. Of die daar zo lang in. Maar dat was een heel mooi stukje in de krant, geloof ik.
1: Ja.
2: Over zelfs met die demonstratie dat een kerel aan het boord was... in Loosdrecht. Mm-hmm. Daar is zo'n kerel, zo'n demonstrant aan het woord kwam. Ja, maar die leur die heeft ook niks te doen. Die zit de hele tijd door in zo'n tehuis of wat dan ook. Die wordt ook gek in de kop. Want ze meidt niks, ze mag alleen op de plaats blijven. En ja, vind je dan gek dat ze dan rare dingen gewoon doen? Dat is ook iets dat ik denk van... hij gaat demonstreren. Hij iemand op straat laat slopen. En dat was zo. En dat is geloof ik nog door in Drenthe. Dat ik denk van... Wat is dit voor land? Wil ik dat bieren?
0: Nee, maar ze mag... En dat vind ik ook zo vreemd. Ze wordt samengebracht, maar ze mag niet werken. Nee. En er stort bedrijven bent. Ik noem maar wat met appels plukken. Ik noem maar zo.
1: Dat mag ze niet.
0: Ze moeten doorin blijven. Ja. Nou, en ze kunt zich zo nuttig maken. En
4: ik vind dat ze mag ook best iets leuk doen.
2: Maar
3: dat
2: geld
3: en
2: ze kregen
3: alles. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat je daar beleid op moet kunnen maken. Je weet, dat beleid heb je nog niet. Ja. Er komen mensen binnen, en terecht vaak binnen, die echt vluchteling zijn, die getraumatiseerd zijn. Maar je weet niet op termijn wat je die mensen te bieden hebt. En dan krijg je dus... Als je wat te bieden hebt, dan weet je ook dat daar rechten aan verbonden zijn. En die rechten die daaraan verbonden zijn... Nou, dat kan voor de toekomst ook weer problemen geven.
4: Ja,
3: dus,
4: ja.
3: Maar dat heeft dan denk ik van... Je komt met de vluchtelingssituatie te maken... dat je daarover moet praten en over moet communiceren met elkaar. Want een klein positief puntje vond ik vandaag dan in de Stentor wel. In Zeeland ergens. Dan hebben ze vluchtelingen hebben een voetbalvereniging... of een voetballer bij een vereniging. Die worden kampioen.
4: Ja.
3: Dus dat wordt positief gelabeld. Die mensen worden geïntegreerd, worden betrokken in het verenigingsleven, gaan daar voetballen met dit soort resultaten.
4: En ik zit ook anders bij altijd maar werken en met te veel mensen in een kleine ruimte. Dat geeft gedonder. Dat kan niet anders.
1: Ja, dat zegt ze ook. Als je de vulvanus in één hukt, dan bieden ze elkaar in de steer.
2: Ja, brood. Ja. Ja. Maakt niet uit wat
1: maar, meest, maar, nou ja, goed, dat hou ik zelf allemaal toegelaten. En ik ben er voor, zoals nu, er bent er voor heel veel mensen die vluchteling bent, die makkelijk terug kunt. Wordt ze makkelijk weer terug. Ik weet zeker, heel grote deel van Syrië, kun gewoon in Syrië weer terug naar huis. Dan denk ik, waarom doe dat niet? Want dat kan toch? Dan kun je zeggen, je krijgt geld mee, dan kun je de gunten wat opbouwen. Dan doe je daadwerkelijk wat voor die mensen.
3: Nee, maar dan ga je al uit van de veronderstelling dat het dan weer veilig is.
1: Is toch veilig?
3: Er zijn wat dingen gebeurd waarvan je het kunt zeggen, maar het is er nog niet veilig. Er zijn nog diverse stammen die met elkaar oorlog voeren, nog steeds, om de macht.
1: Dus ja, maar zo kan wel aan de gang blijven.
2: Nou ja, dat vind ik ook weer overdreven van aan de gang blijven. Alles is tijdelijk, zelfs het leem, daar hebben we in het begin over gehad.
1: Ja.
2: Nee, en wie hebt de mogelijkheden? De 20, bijna 30 jaar Rutte, die alles afgebroken heeft. En dan wil ik niet over politiek, hè, maar wie heeft de laatste jaren eigenlijk geen donder aan door.
1: Nee, maar dat
2: heb je geen beleid maken. Want wat zei Rutte? Beleid is een olifant in een glazen kissie? Of,
0: ja, een porseleinkaas. Ja.
2: Ja.
1: Nee, maar dat zeg ik ook. Al die voorgaande regeringen hebben alles maar
2: gedaan.
1: En je houdt nu de rekening van.
3: Ja, maar dan moet je dan toch meteen wel
2: bij zeggen. Tuurlijk. Maar wanneer in de jaren 80 houdt er ook zo'n keel.
4: Maar ik las even van de week weer. Dat dus, ik dacht in Gelderland. En daar 60 buitenlandse chauffeurs. Ze kunnen geen chauffeurs te krijgen voor de bussen.
1: Nee.
4: En dan uit de Europese landen. Dan gaat ze de 60. Die komt dus deze kant op. Dus. En ze spreekt allemaal goed Engels.
1: Engels.
4: Nou, en dan komen de mensen in de bussen die geen Engels niet kunt.
1: Nee, nou, dat vind ik ook, dat kan toch niet?
4: En nog goed.
0: Ja.
4: En dus,
0: ja, maar hoeveel restaurants zijn niet mooi op de Engelse?
2: Dan wou ik nog iets zeggen. Als je in een café komt, word je tegenwoordig in het Engels aangesproken. Ja, dan denk je van, als je dan dialect praat, kun je het toch niet begrijpen.
1: Het is toch te gek geworden dat je in mijn eigen land niet eens in Nederlands iets kan bestellen. Nou, dus je met dat volk.
2: Nee, maar dan weet je dus eigenlijk hoe armoedig dat je bent.
4: Ja.
1: Ik?
2: Ja.
1: Ben ik armoedig?
0: Nee, het al niet.
1: Goeiedag, zo hoort ik er nog wel wat.
2: Nee, kom nu. Er zit wat achteren. En Heimiloot, uw broer, dan kan ik het misschien doen.
1: Ja, is goed.
2: Kijk, je kunt ook anders denken. Wie heeft geen leu die dat werk wil doen? En dat was in de jaren 60, 70 ook. Hè, dat heel veel Spanjaarden, Portugezen en weet ik wat van
0: Lutherse kant op kwam.
2: Toen werd mijn vader ook de fabriek uit Bonsjoerd. Ja. Want hè, de Nederlanders waren te duur, hebben te veel praatjes en nummer op.
1: Ja, maar goed, dat wil nog niet zeggen, als ik in Nederland ben en ik gewoon een restaurant of naar binnen of een winkel, dat ik gewoon Nederlands moet praten.
4: Nou, maar
1: als ik dat niet kan, dan denk ik bij mezelf, dan is het tekortkoming van dat.
2: Nee, van wie? Van wie?
1: Ja, niet van mij.
4: Nee. Als je in Amsterdam bent. Ja, en die gaat er op een terras in. Ze komt allemaal bij u goed met in het Engels.
2: Ja, Engels, ja.
4: Allemaal.
1: Ja. Ja. Maar dat
2: staat ook op het loop. Net zoals in Zeeland, wordt niet overhand. Net zo maar, dan je altijd die in Duits aansprong.
0: Ja. Maar mag ik even in een Hoogsoen een kopje koffie gaan drinken? Dan wou ik ook in Engels aan de sprong. In Hoogsoen.
1: Ja, dat is niet normaal, maar dan zeg ik, hoeft niet, ga ik weg.
4: Maar
1: dus, dan ga ik er niet zitten.
4: Maar er bent toch ook universiteit in het Engels doen. Maar ik vind, we wonen in Nederland. En dan zeg ik, dan hou je ook onze eigen taal.
1: Ik moet, dat iemand Engels speurt en ik praat wel Engels, dat geeft niet om. Maar het geeft niet om als ik in Nederland gewoon wat wil bestellen. Zelfs bij ons op winkelcentrum in de Lidl. Dan moet ik Engels praten, want dat meisje verstaat me niet. Nou, ik zeg, ze stik met die boodschap, gewoon huis.
3: Nee, maar
2: ja, mooi zingen.
1: Ja, ik wou eerst wat anders zingen.
2: Ja, het lag op mijn lip mee. Ja. Ik zag het.
4: Ik denk, maar ik denk, mooi, ik, want ik, het loopt erop, die aanspreekt van...
1: Kijk hoe aan, als water
3: die
1: brand.
3: Nee, maar ik vind, als je kiest voor integratie van mensen hier naartoe te halen die het verdienen, of door de situatie naartoe moet, dan is er een stukje verdraagzaamheid moeten zijn, denk ik. Dat je zegt, ik respecteer jou omdat jij Engels wil praten. Ja. Dan komen ook dat je mij respecteert.
1: Ah, schijt toch uw man,
3: houden.
1: Is dat zo? Nee, maar als je integratie wil doen, dan moet je ze Nederlands leren.
4: Ze moeten zoveel kunnen dat ze dus de klanten kunnen bedienen.
1: Dat en in Nederland. En nu gewoon Jan Frans
4: sorry,
1: muziek.
4: Sorry, heel plat. Sorry. En dat is ook nog een
1: Die gaat een muziekje maken.
4: Ik breng u even neer.

0: Ja, dat was Limburgs Tai Tai met En die roze weer gewoon bluwen. Dat, ja. Nou, en dat roze man weer gewoon bluwen, volgens mij is dat.
1: Want we gaan een discussie.
0: Ja, we houden nog meer, want dat hebben we afgesloten. We gaan nu aan iets anders. Toon, wat had die?
2: 150 jaar Spoor en Oranjepark. Ja. Was ik in de krant. Ja.
1: Alle twee.
2: Van, och. En dat is ook weer mooi. We aan het begin al een beetje over feesten. Ik hoor wel van feesten natuurlijk. Ja, ja. Zelfs op die leeftijd en of ze Engels brood, moeit niet om. Ja, maar dat geen krieg maar gamble. Maar ja, dan heb ik toch zoiets van... Ja, Apeldoorn, het bevalt me hier wel. En sowieso hier een tafel. Wat er allemaal is gebeurd in het verleden. Maar gewoon het Oranjepark weer toch eens optreden met koor en zo. Maar dat hele zomerdag optredens. Maar dan zie ik klachten van omwonen en zo.
0: Eén man.
2: Nou ja, Schiba brengt hij wel even een aardig groot bereik. Maar ja, dan denk ik van dat park, waarvoor is dat maakt, dat is toch mooi in de krant. Zodat de Apeldoorn dus elkaar komen ontmoeten. Ja. Onder goede omstandigheden werden dingen ondernomen. Om de burgers met elkaar te leren kennismaken en zo. Maar al die import die deze kant op kwam. En met name in de maan zit. Hey,
3: heb je wat tegen?
2: Nou ja, en dan denk ik, en net zoals Spoor. Hey, ja. Dat Apeldoorn ooit grote plannen had, zoals ze dat in de buurt zei. Ja. Nee, Apeldoorn moet de hoofdstad van de Veluwe worden.
0: Nou, dat is niet leuk.
2: Het is een beetje aardig groot in die tijd, maar...
3: Maar hij nu over klachten. Op Zevenmuizen woont mensen van buitenaf die vaak uit Wessen komen, die bij de Belastingenwet, werk, maar die bij de Belastingenwet, die klagen over vliegvalteugen, over die kleine vliegtuigjes die er vliegen, want daar hebben ze last van. Ja, en dan denk ik, gewoon dan voor de veurden is kieken, waar je gaat wonen. Dus... En dan weet hij dat, als ik naar het Wessen gewoon ik ga onder de reuk van Schiphol wonen, dan weet ik daar klas hebben van.
0: Ja, dat vind ik gewoon.
3: Of niet, of
1: weet
3: ik...
1: Weet hij dat? Ja, maar is teugen toch open?
0: Ja, maar steugen, wat is dat?
1: De mensen die protesteren, die kwamen net aan. Maar als hij een vliegveld gaat doen, dan weet hij dat er herrie is.
3: Ja.
0: Ja, natuurlijk.
1: En ik zeg altijd, dan wordt het weer vuur, joh. En dan komt de kleine vliegtuig weer genieten.
3: We woont hemelsbreed, denk ik, zo'n 100 meter van spoor. En de trein... Die hoor je eigenlijk helemaal niet meer. Alleen als ze niet loopt, dan denk je vrek, te stille.
2: Ja, maar dat is stille. Dat is net zo op zondag, als je per uur komt. Ja. Normaal hoor je van allerlei geluid.
3: Precies.
2: En dan is het zo rustig. En dan denk ik van, oh ja, het is vandaag zo.

0: dag. Ja, bij mij ging altijd bij de duiven gehoord. Ja? De duiven. Ja? Zondagsmans heur ik de duiven.
1: Ja, ja,
0: normaal heur je niet, maar iedereen dan is zo. Ja. Ja. En dan heur ik allemaal, ik denk, oh ja, het is dat. En dat geeft dan ook weer aan van, oh ja, het is zondag.
2: Ja.
3: Dus, en dat je daar meer heurt, dan moet je nogal hoeveel geluid dat er eigenlijk komt. Ja. Nou, in de morgen ook, van de A50 met name. Aan de andere kant, de A1, die heeft een behoorlijke geluidswal. Maar de A50 en met name dat kruispunt.
2: En vooral als de wind een beetje zo steekt.
3: Ja, dan hoor je het gewoon de hele dag zoom.
2: Ja. Ja. Je sloopt zomerdag heel met de ramen dus. En dan, als de wind dan niet zo, dan hoor je die vrachtwagens. Dan hoor je echt...
4: Nee, maar om elkaar wakker te houden, leef je in een land dat je bezwaar mag aantekenen. Ik heb begrepen, vroeger met de verbreding van de Zutphense weg, is er iemand heeft een bezwaar aangetekend vanuit Maastricht. Die heeft zijn hobby was, denk ik, waarschijnlijk bezwaar aantekenen.
3: Nee,
4: maar
3: dat
4: is allemaal veranderd. Nee, maar je hebt...
0: Schandaal. Vind ik echt. En dan zou ik als rechter zeggen...
4: Dat is ook veranderd, hè?
3: Het belang moet aanwezig zijn. En zelfs met bezwaar moet er belang aanwezig zijn.
0: Dat ben ik niet eens.
3: Moet er een belang zijn. Anders kan de rechter dat sowieso terzijde schuiven. Maar dat gelul, of gepraat, sorry.
0: Ik heb
3: een vleeswaren op tafel gegooid.
0: Nee, doe niet.
3: Nee. Kijk, maar er wordt heel veel praat. En eigenlijk... Bits het niet. Nee, maar die ook zei het zo van naar Godzijdings woorden. En dan zit ze naast de een of andere boer. En ze wil een huisje, een boerderijtje kopen. Ja. En ze weet niet eens hoe ze het spul moet onderhouden. En dan laat ze een tuin verder. Ik weet niet hoeveel duizend euro alleen en zo. Maar, en dat wordt dan een probleem om dat te onderhouden. Ja. Ze kent helemaal
0: niks. Nee, maar dan gaat die mensen, die gaat aan de echte boer die er zit. Die zwam ze 5 uur de gras moet meen en de koeien moet mellingen. Ja. Dat die het land op moet. Dat ze zei, ja, maar ik wil niet meer hem. Dat ze zwam ze 5 uur tot zo'n 10 uur aan het jagen ben. Dan denk ik last van, nou dan ben je er mooi bij mij niet meer aankomen. Met dat soort kulleflip.
1: Ik ben geen kerk, mensen. En ieder mag van mij doen wat dezelfde wissen. En als mijn... en door, dat is ook een moeilijke discussie, maar goed, als mensen gelukkig ermee, is het allemaal prima. Maar ik vind wel de zondag, dan denk ik, ik vind het wel prettig als het niet, auto's wassen en dat soort dingen. Denk ik, dat kun je toch ook op een andere dag. Het is ook een dag van rust. En dan kun je zelf invullen. Ik balen als het in de buurt aan het mijnen
3: is. En bladblazen is op zondag ook zo lekker, hè? Als je lekker in de tuin zit, zoals met dit weer. Ik heb nu toffertje weer buiten zitten. Dan denk je van, ik kan een krant lezen, maar er steeds niet zoveel wind. En dan begint ze met dat bladblazen. En dan denk je van, hoezo blad? Het hangt nog niet even zulke een boom. En dan begint ze nu al met die...
1: Precies,
3: sorry. Frans, ik wou niet bij iets zeggen, maar... Nee. Ah. Die dingen. Dat kabaal. En dan denk je van... Hey, een hark is niet zo moeilijk. Een bezem is ook niet zo moeilijk.
1: Nee.
3: En dan heb je ook nog eens een beetje lichaamsbeweging. Dan alleen die korte armen, dat blaasding. Dan gaat ze naar de sportschool. En dat kost weer geld. Dan denk ik van, wat ben ze toch raar bezig. Maar dat is allemaal die import.
4: Dat is
3: die
4: vanuit jouw...
1: Daar heb ik geen last van, want je gaat zo ergens...
4: Vanuit jouw optiek is dat zo... Dus,
1: maar dat vind ik, dan denk ik, een beetje rust in de wereld. Een dag in de werken. Dan denk ik, dat vind ik niet slecht.
0: Ja, maar dan kun je ook... Want wat zie je nu, en dat heeft ook... Wie kent de zondagsrust wel? Maar een heleboel andere mensen, cultuur niet. Want nu worden pakketjes op zondag bezorgd. De Marokkaan of waar ook. Omdat hij geen zondag kent. Niet die zoals Willem heeft.
3: Nee, maar de drie kwart van Nederland die heeft de zondag al lang. Als je zegt, kijk eens naar een feestdag. Van die verveelt zich te pletten. Dan gaat ze auto's kopen. Tweede kerstdag. Ze gaat naar allemaal meubel. Want ze kunt niet bij elkaar zitten. Ze kunt elkaar niet eens meer verdragen. Even maar. En dan moet ze weer op...
2: Je hebt wel gelijk. Maar ik moet er niet aan denken.
4: Ik vind niet dat hij gelijk heeft. Zijn dominerende stem vindt hij dat hij gelijk heeft. Ik vind dus gewoon... Want dan spreekt het voort dat je zegt van nou... Ik heb mijn mening... En jouw stem zegt het al, ik wil het graag zo doorbetalen. Terwijl je dan ook zegt van nou, ik hou geen rekening mee wat de ander ervan vindt. Want als je nu vanmorgen in de krant leest dat er ergens iemand zich heel veel zorgen maakt over het klokgelui van op zondag.
0: Dat vind ik ook zo. Ach man, die discussie wil je toch niet weer voeren. Weet je nu weer over die gasten hebben? Want dan moet je ook Maar wat krie, als je de rechter door je meegeeft, dan moet je ook de moskee.
4: Ja, maar het gaat niet over die gasten. Het gaat over Nederlanders. Die gewoon Nederlanders die zeggen: van wij willen die klokken niet meer.
1: Ja.
4: Daar gaat het om. Men is overprikkeld tegenwoordig. En alles wat er dus gereageerd en alles moet er veranderen.
0: Maar daarmee maak je maar niks meer.
2: Nee, maar ze zullen ook reden.
0: Als je een ook al op een pak.
2: Als je niet steekt. Frans, je zult ook weer in vroeger de Theresiakerk.
0: Ja.
2: En...
0: Gewoon de Noos, die Noos,
2: ja, nou, als ik doorsliep... En nou, dan zat ik zondagsmaans recht op voor het klokkengelu. Maar... De medehuisgenoot, die sliep gewoon...
0: Die luidt uit de hemmer. Die pastoor die wil hem daar dan komen en hij zak mijn geld wegnemen.
4: Dat was een boodschap. Ja. Dat was een boodschap. Ja,
1: ik heb toen vlakbij je woon. Ik vond de zondagsmaand. Dan dacht ik, weer precies hoe laat of dit.
0: Ja. Ik had toch geen probleem.
1: Ja,
2: nee. Nee, maar hun ook niet. Mijn ouders zorg.
3: Ja, sowieso. Een klok in huis. Wie heeft tegenwoordig nog een klok in huis die luidt?
0: Jongens, niet door elkaar. Eén voor één. Anders kunnen de mensen die in de luisteraars hebben last van.
1: Nee,
0: ga verder, Gerda.
1: We zitten hier met vijf man. En hij ziet dat we zelf allemaal nog voor allerlei dingen. En dat we helemaal stemverheffen. Dus vullen mensen vijf man. Maar het is ook met een lach.
0: Dat bedoel ik.
1: En serieus.
0: Ja, maar je hoeft niet altijd met iedereen eens te zijn.
1: Maar iets moois. We zullen ook wat iets positiefs doen. David Attenborough, die is 100 jaar.
0: Ja, geweldig.
1: En die man die heeft... Die heeft ons de piertjes, de miertjes... Tot de olifant, weet ik veel wat. Hij heeft ons heel veel geleerd. En ook laten zien van hoe het in elkaar zit. Prachtig. Hij kan nog iedere keer hoort, dan denk ik, nou, hij heeft het zo. Hij heeft ons echt iets geschonken.
0: Nou, de man is toch ook een statuut?
3: Ja.
0: Man is een instituut in Engeland, maar voor iedereen in de wereld.
3: Het is een ridder.
0: 70 jaar lang hebben we dit zo bracht. Ja. Geweldig, zoals de man dat. Alleen al die stem die je hoort, de rust die er van uitgeeft. Geweldig.
1: Oh, ja, inderdaad, die rust ook die uitging. En die nou een dier ook op een andere manier kunt bekijken en doen en zo. En daarom hoor je niet altijd even plie mee wezen. Maar hij liet het toch allemaal maar zien. En hoe of ze leven en hoe of ze deden enzovoort enzovoort.
4: Nou,
1: die man heeft ons heel veel natuurlessen
4: gegeven. En legt allerlei betrekkelijkheden boven.
1: En dat hij 100 jaar heeft mogen worden.
3: 100 jaar, maar mooi nogal wat natuur dit.
0: Misschien, dat is toch nog een apart dier.
1: Ja.
3: Nou, wie weet, ook maar dieren, hè?
0: Ja, dat is ook zo.
3: Met heel weinig verstand.
0: Die gewoon nog één keer muziekje maken.

0: Ja, dat was mooi werk. En dat liedje heet Van het Platteland. Nou, daar komen we jammer vandaan.
1: Zie.
2: Is Apeldoorn gisteren, hè? Is Apeldoorn gisteren,
0: hè? Nee, wie ben gewoon door?
2: Nou, je ziet steeds vaker, ook bij de gemeenteberichten, er staat Apeldoorn.
0: Ja, maar nee, Apeldoorn is absoluut geen stad.
2: Geen stadsweg, maar het is heel veel steden in Nederland hebben dat niet.
0: Nee.
3: Een dorp met stadsenheid.
0: Nee, want als stadsrechten, dan hou veel meer faciliteiten naar. Maar dan krijg je van de regering, geloof ik, wat overheidswegen, krijg je dan meer subsidies omdat je in stad bent.
2: Ja. Dan was je aan bepaalde veurrechten, zeg maar, om het zomermarkt en alle soort dingen te halen. En nou, met name de Olle Steen, die aan de baard bij, want dan kon de kopleur, die kon naar de stad.
0: Kijk maar naar de
2: steen. Een spul verkopen.
0: Ja. Zutphen, Dempen, Zwolle, prachtige steden bent dat.
2: Ja, ja, en munterij, alles aan ze erbij. Ja.
3: Maar wat moet
0: er aan
3: doen dan om een stad te worden? Of zeggen we...
0: Nee, hoeft niet meer.
4: Ik zou wel anders vertellen. Zelfs Den Haag is een dorp. Hebben we ook geen staatsrecht.
0: Nee.
4: Den Haag niet.
0: Nee, Den Haag ook niet.
4: Nee.
2: Nee, met heel veel.
5: Maar ik denk dat de oude Apeldoorners allemaal praten over het dorp. Dat ze naar het dorp gaan.
0: Ja, die moe zei ook altijd, want ik ga naar het dorp.
4: Oude vroeger, we willen gewoon naar het dorp.
5: Maar burgemeester Heerst, die praat nu al over... En die
0: moe zei,
5: 170.000 mensen zitten. En we willen naar de 200.000 mensen. Dus die gaat toch wel een beetje vanuit de stadsgedachte, denk ik.
4: Ja,
0: dat is... Die burgemeester en wethouders die willen natuurlijk zo groot mogelijk een stad hebben, want dan verdienen ze meer.
4: Ja.
0: Hoe meer inwoners, hoe meer geld.
3: Ja, dat klopt. Nou, hoe groot of het is, dan word je nou betaald. Ja, klopt.
5: Ja, je kunt ook zeggen.
3: Een heel klein dorpje hebben ze maar heel weinig.
0: Ja.
3: En moeten ze net zo hard werken als Waalderop. En een grotere plaats, dan kreeg
5: dat niet. Jawel, maar als je 17 miljoen mensen wil herbergen, dan moet je wat. Dan kun je zeggen, het is gemakkelijk, het moet zo blijven zoals het was. Dat kan dus niet. Je zult toch mee moeten groeien, denk ik.
0: Ja, het zal wel. Ik zal hem zeggen, want ik wil hem wat anders aanhalen nog.
4: Nou.
3: Ja.
0: En de Jo weet er ook alles van. Nog meer dan ik, denk ik. Ging over de voetbalvereniging ZVV 56.
4: Ja.
0: Dus dit 70 jaar.
4: Ja, mooi.
0: En
4: Jo,
0: wie weet waar ze begonnen bent.
4: Ja, een trekweg. Ja, en, Fortweg, maar eigenlijk... Ja, ze gaan met de waterslangen gingen ze door.
0: Dan gingen ze bij jullie, gingen ze bij Elzinga. En dat klopt.
4: Ja.
0: De ZVV, 70 jaar besteedt dat. Dan hebben ze dit jaar op zijn feest.
4: Mooi.
0: En daar hebben ze dan in het oude weiland van Wielaert. Maar het is gewoon een wei. En dan hebben ze maar een toerpolen in de gooi. Een beetje grijzemeid. Nou ja, en als ze zondags moesten voetballen, moesten ze de koeien vlaaien van het veld af. Dat ze konden voetballen. Daar begonnen ze mee. Nou, zo'n klein groen huksje stond hoor. In één kleedkamer voor de thuis en ander voor de gasten.
4: En dan schaaltjes met de water, daar kon je mee wassen.
0: Ja.
4: Dan konden ze zeggen, na afloop. Ja.
0: Nou, die hele smerige, vieze stinkbassin, dat Wielaert, die deed door het bloed in.
4: Van die bloedwijn,
0: Stinken dat deed. Ja. Stinken.
4: Ja, dan moesten de mensen in de buurt, die moesten de wassen binnenhalen. Als die had, want alles die bloeddingen gooiden er altijd door.
0: Ja.
4: Oh, dat stond
0: verschrikkelijk, man.
4: En van die dikke hongers
0: in zo'n...
3: Maar u ging wel.
0: Maar ik heb niet toen, ik mocht nog niet eens, ik kon niet eens voetballen. Ik was blij dat maar.

0: Nee, maar Jo, die weet er al van, want die hoe zwager is een van de oprichters.
1: Ja, was een van de oprichters, ja.
0: En zo bent u meer.
1: Ja, en dat was nog wat.
0: En Clubhuis was Café Het Haantje, ja. Aan de Trekweg. Dat was Clubhuis.
1: Ja.
2: Maar waren ze ook goed, hè?
1: Ja, dat was nog wat. Ik kreeg
0: het. Ja. Ja, nee, aan de Trekweg. In het begin had je de Trekweg en dan kon je de Oosterlaan.
3: Ja.
0: In die punten, door zat een café.
3: Oh, ik weet het,
0: dat is Café Het Haantje.
3: Ja.
0: Badje Burgers.
1: Ja, Badje
0: Burgers. En door was eigenlijk de vergadering.
3: Er zat
0: toch
3: ook in die punt zat toch ook een kruidenier?
0: Ja. Masman. En de bakker Kuper.
1: Kuper.
0: Ja. Maar nu weet ik hem, weet ik hem wel even zeggen. Dus ze bent 70 jaar en hebben ze van, is er dus feest en vandaag wordt dat viert. En dan vroegen of ik heb gezegd tegen, ik wil er wel iets over zeggen.
3: Ja.
0: Dus om 1 uur hebben ze door de Grapendalers, dat is een of andere blos orkest, die treedt op om 1 uur. En dan om 2 uur is Jasmijn Jansen, dat is wereldkampioen freestyle, voetbal.
3: Ja.
0: Dan meisje komt uit Apeldoorn.
1: Jo.
0: Die gaat ook optreden. Dus kun je ook allemaal even gaan kijken.
1: En dat is aan de Schoonbroekseweg, hè?
0: Schoonbroekseweg. ZVW, Schoonbroekseweg. En om drie uur dan heb je de wedstrijd van de eeuw. Want dan gaat voetbal 60+. ZVW zet wat in de 60+ van Go Ahead Eagles.
3: Zo.
0: Die gaat voetbal vanmiddag om 1 uur op het veld van ZVV in aan de Schoonbroeksweg.
1: Ja, leuk.
0: Dus ga hem kijken, want het is prachtig. Het is een prachtige vereniging met het heeft toch een heel actief bestuur die door echt te vullen aan doet. Ik vind dat wel. Dus mensen gaan kijken.
3: Oh.
0: En maak een code
3: de door. De uitnodiging is niet realiseerd.
0: Wat zeg je door?
3: De uitnodiging.
0: Ja, die is niet deze. Bij deze heeft iedereen een uitnodiging van mijn naad.
3: Nou, heb je weer mee?
0: Ja.
3: Ja? Dus jullie gaan ook.
0: Ja, ik denk dat ik vind dat wel helemaal goed kijken. Ja.
3: Ja.
0: Maar ik moet eerst even met de garage deur aan de gang.
3: Ja.
1: Oh.
0: Ja, maar die is weggezaakt, dus die wil niet meer goed dichten. Ja. Mijn nieuwe genieën na. Dus dan ga ik weer eerst hem doen en dan ga ik hem kieken nog naar voetbal.
3: Ja, hartstikke mooi.
1: Ja, en nog een mooie klus.
4: Ja.
0: Ja, maar dat kan ook zomaar wijn dat ik het niet doe, hè.
1: Ja.
0: Nog ook gewoon naar voetbal.
4: Je sluit Mark ook.
2: Dat is een mooi leven, maar je hebt het dronken laten linken.
3: En dan kun je
2: mennigen
3: dus naar het spoor toe. En je kunt naar het Oranjepark.
0: Oranjepark.
3: Dat is heel veel te doen.
0: Ja, hè?
3: Ja.
2: Ja. Ja. En dat zijn die 150 jaar.
0: Ja, die 150 jaar. Dat vind ik, dat is wel iets wat wij hebben.
3: Ja, maar het is alle twee, hè. Want het is in het ene.
1: En wat doet het spoor eraan?
3: Ja?
1: Wat doet het spoor?
0: Nou, die gaat er een trein naartoe, ja, laten gaan.
4: Door het Oranjepark.
0: Ja.
4: Oh. Kijk.
1: Smalspoor, hè? Smalspoor.
0: Valspoor, ja.
1: Smalspoor.
3: Ja. Dus ja, de trein, dat weet u niet. Maar we hebben allemaal van die krantjes gekregen. Ja. Van alles instoom en zo. Wat we allemaal zo wisten en zo. Uitleg. En die kwam mee met de driehoek. Steen-driehoek. Ja. Ja. Dus als het goed is. En er zal vandaag ook nog wel wat nog in de kerk ook van doen.
2: Oh ja.
3: Moet eruit?
0: 2 minuten. Nee, verder. Kom maar even nog. We hebben nog 1 minuut.
3: Ja. Nou, dus. Ook dan kan ook iedereen dus nog. Okay, dus ik wens het allemaal al 2 dagen onder de kappen.
4: Ja. En mooi weer.
0: Ja, maar dat
3: is
0: mooi weer.
2: En mooi weer.
3: En kom op de fietsen, roep ik dan maar.
2: Ja, tuurlijk.
3: Want, oh, dus kun je toch niet fietsen.
0: Nou, dat heeft nog ook helemaal geen zin. Zeker niet in het Oranjepark, gooi je niet met de auto, hè?
2: Nee,
3: dan kun je geen auto kwijt.
0: Nee, dan moet je minder parkeergarage onder de markt zijn. Ah. Nee, dan gaan we met de fietsen.
3: Ja.
0: Dus, dan kun je vanmiddag heen naar ZVV. En man, naar het Oranjepark, prachtig. Vind ik mooi, Oranjepark.
3: Ja, het is echt wel.
0: En wanneer moet jullie weer zingen dan, van het koor? Ook.
4: Wij zingen volgende week, zaterdag zingen wij in Raalte.
0: In Raalte.
4: Ja.
0: Leen Lampen?
4: Dat weet ik niet.
2: Opties. Nee, maar dat duurt te lang.
0: Nee. Ja, nee, maar dat is goed.
2: Maar, ja.
3: Maar waar zou, want ik heb het serieus, ik kreeg het niet mee.
0: Wat?
3: Dat is de ouderdom, hè? Ja. En de oortjes die.
0: Ja, maar.
3: Ik heb het in de giet nog af en toe.
0: Maar wat wil je weten?
3: wat jullie zeiden.
4: Nou, volgende week zaterdag hebben wij een Raalt optreden.
2: Een Raalt optreden.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja.
3: Ook is er ook een in het ander festival van.
4: Nou, ik heb begrepen dat het gaat om een dependance van Schuilenburg. Dat is mensen met een
0: beperking. Daar zat vroeger, hoe heet dat? Ik weet het wat, er zat vroeger in Raalt. Hoe heet dat nu?
2: Sint-Franciscushof.
0: Juist.
4: Ja, nee, dat is psychiatrie.
2: Ja, dat,
0: ja,
2: dat,
0: nou,
2: ja, juist.
0: Maar de CNLO is dat alleen maar?
4: Nou, nee.
0: Nee?
4: Dat,
0: nee?
4: Nee,
0: oh, dat
2: is,
0: dacht ik.
2: Nee, ik weet niet uit Tingborne maar zeg, maar dat is meer zwakzinnige zorg.
4: Ja, verstandig.
0: Ja, toch?
2: Ja, maar dat is wat anders dan psychologisch. Dat is meer... John heeft al werkt. Zeg maar,
0: ja, dan weet er alles aan.
4: Psychiatrie is wat anders, ja.
2: Ja.
4: Nee, maar goed, het is een dependance van de Schuilenburg, denk ik. Dus,
0: ja, maar dat is dan zeer genoeg, de Schuilenburg. Dat
4: was vroeger een psychiater ziekenhuis waar Joodse mensen opgenomen.
0: Ja, dat weet ik nog. Ja, Abendon is weer allemaal vermoord.
4: Ja, ja, maar goed, ja. Dat was een psychiatrische instelling.
3: Ja, goed. Ja.
0: Jongens, die moet wie gaat ermee stoppen.
3: Ja.
0: Helaas, ik wil Jan bedanken voor de techniek. Jo. Eenmalig optreden weer. Geweldig dat je er was. Ik vond het helemaal weer te gek.
3: Ja.
0: Echt, misschien dat ik nog wel zwaar een keer zeg van Heintje zin heb. Kom maar een keer een gast optreden. Gewoon vrouw. Gerard bedankt voor de inbreng. Toon, bedankt. Je kunt niet allemaal met elkaar eens zijn, maar ik vind het wel mooi dat je bent. En John, iedereen die
2: dat was wel hem zeggen.
1: Jongens, als het even kan, blijf luisteren, want de zaterdagmiddagmix komt eraan, hè?
0: Ja, de zaterdagmiddagmix komt eraan. Nou, dan moeten we allemaal nog luisteren.
3: En Frans, ook bedankt. Kijk, ik spul in. Geheel.
0: Nou, graag.
2: En dat je zo mooi rustig hebt om.
0: Oké, jongens, adieu.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemieren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen.

en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Tijdens Jeruzalemdag liepen duizenden nationalistische Israëliërs door Oost-Jeruzalem in een omstreden vlaggenmars ter herdenking van de inname in 1967. Palestijnen zien dit als een provocatie. Er waren spanningen, aanvallen op burgers en winkels en gevechten in de oude stad. Zeker 13 mensen zijn volgens de Israëlische media gearresteerd. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemieren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemieren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

bloemetjes op de Schelde. De baaiert van den toren mengsen op een bank. Een oostlief vrouwke en de vlakke schank.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemieren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.